0: geruimd. In Brussel heeft het gebrand in het veelbesproken museum Canal. De rookpluim was vanuit de verre omgeving te zien. Het vuur brak maandagavond kort na 6 uur uit, maar de brandweer kon het wel vrij snel bedwingen. Er zou op dat ogenblik niemand in het gebouw aanwezig zijn geweest. Canal opent pas in november. Het museum is omstreden omdat het in het financieel noodlijdende Brussel handenvol geld heeft gekost. En Elise Mertens krijgt in de kwartfinale van Wimbledon de Tsjechische Linda Noskova als tegenstandster. Het nummer 12 van de wereld schakelde de Amerikaanse Madison Keys uit in 2 sets. Zelf rekende Mertens af met een andere Tsjechische Buzková. Voor Mertens is het de eerste kwartfinale ooit op het Londense gras in het enkelspel. Haar partij start dinsdagmiddag om 12 uur, vermoedelijk opnieuw bij zeer warme temperaturen. Want die zitten er weer aan te komen, ook bij ons. De nacht is zacht bij minima tot 20 graden. Dinsdag overdag halen we dan al 28. Vanaf donderdag klimt het kwik weer vlotjes naar 30 graden en hoger.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Dit

0: Laat zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek.
1: Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoende gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar...
2: VBRO. Ik luister Nederlandstalig.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de WBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Rode Duivels staan in de achtste finales van het WK voetbal. België versloeg gastland VS met 1-4, met twee doelpunten van de Ketelaren. En ook Van Aken en Lukaku scoorden elk één keer. Ondanks het nachtelijk uur hebben heel wat fans de wedstrijd kunnen volgen op groot scherm in open lucht in ons land. De vreugde na afluiten was groot. De omstreden Amerikaanse sterspeler Valerian Balogun van de VS kwam na het opschorten van zijn rode kaart amper aan de bal. In de kwartfinale wacht nu Spanje, dat schakelde Portugal uit met 0-1. Het doelpunt kwam wel pas in de 90ste minuut. Bondscoach Roberto Martinez van Portugal nam meteen na de wedstrijd ontslag. Het was ook het laatste WK voor Cristiano Ronaldo. Hij is 41, maar hij beslist pas later of hij nog voor de nationale ploeg gaat spelen. In Frankrijk zijn twee mannen aangehouden omdat ze zondag mogelijk meerdere branden hebben aangestoken in het zuiden van Frankrijk. De autoriteiten roepen op tot waakzaamheid, want het brandgevaar is erg groot door de hitte en de droogte. In de straat van Hormuz is opnieuw een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Volgens het Britse maritieme agentschap was het schip op weg naar het zuiden. Niemand raakte gewond, maar er brak wel brand uit op het schip. Er is voorlopig geen olie gelekt in zee. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is grondig verstoord door een nieuwe uitbarsting van de Etna-vulkaan. Al zeker tot 10 uur vanmorgen zijn alle vluchten omgeleid naar Palermo. Beelden tonen de vulkaan die lava spuwt en een enorme aswolk tot 1,5 kilometer hoog. De Etna is een van de meest actieve vulkanen van Europa. We krijgen opnieuw een zonnige dag en maximaal tot 30 graden. Voor de komende dagen verlengt het KMI de code geel voor de hitte. Het blijft dus hoogzomer.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: De Rode Duivels staan in de achtste finales van het WK voetbal. België versloeg gastland VS met 1-4, met twee doelpunten van de Ketelaren. En ook Van Aken en Lukaku scoorden elk één keer. Ondanks het nachtelijk uur hebben heel wat fans de wedstrijd kunnen volgen op groot scherm in open lucht in ons land. De vreugde na affluiten was groot. De omstreden Amerikaanse sterspeler Valerian Balogun van de VS kwam na het opschorten van zijn rode kaart amper aan de bal. In de kwartfinale wacht nu Spanje, dat schakelde Portugal uit met 0-1. Het doelpunt kwam wel pas in de 90ste minuut. Bondscoach Roberto Martinez van Portugal nam meteen na de wedstrijd ontslag. Het was ook het laatste WK voor Cristiano Ronaldo. Hij is 41, maar hij beslist pas later of hij nog voor de nationale ploeg gaat spelen. In Frankrijk zijn twee mannen aangehouden omdat ze zondag mogelijk meerdere branden hebben aangestoken in het zuiden van Frankrijk. De autoriteiten roepen op tot waakzaamheid, want het brandgevaar is erg groot door de hitte en de droogte. In de straat van Hormuz is opnieuw een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Volgens het Britse maritieme agentschap was het schip op weg naar het zuiden. Niemand raakte gewond, maar er brak wel brand uit op het schip. Er is voorlopig geen olie gelekt in zee. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is grondig verstoord door een nieuwe uitbarsting van de Etna-vulkaan. Al zeker tot 10 uur vanmorgen zijn alle vluchten omgeleid naar Palermo. Beelden tonen de vulkaan die lava spuwt en een enorme aswolk tot 1,5 kilometer hoog. De Etna is een van de meest actieve vulkanen van Europa. We krijgen opnieuw een zonnige dag en maximaal tot 30 graden. Voor de komende dagen verlengt het KMI de code geel voor de hitte. Het blijft dus hoogzomer.
1: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick Beerna.

0: boekingen en meer info 0471 200 992, of kijk op bernard-entertainment.be.
1: In de verkeerde wachtzaal, die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be.

0: anders slapen.
1: De komende dagen blijft het zomer. De temperaturen gaan er nog op vooruit. Dinsdag een kleine terugval, maar vanaf woensdag weer de weg omhoog. En tegen de tweede helft van de week kunnen we richting de 30 graden gaan. Dat zou ook in het weekend kunnen gebeuren. En als we weer 3 dagen scoren van 30 graden, dan hebben we op sommige plekken misschien de 3e hittegolf van deze zomer te pakken. Het is nog niet helemaal zeker dat dat gaat lukken, en zeker niet overal. Temperaturen zitten in de lift, tonen een stijgende trend, maar de meest extreme opties die we eerder al zagen, die zijn er intussen wel weer een beetje uit. Er zaten mogelijkheden van 35 in die pluim naar het weekend toe, maar dat is voorlopig weer wat van de baan. Het zou gewoon tussen aanhalingstekens 30 graden worden, en dat is ook al heel erg warm. Veel zon daarbij, en van neerslag is er voorlopig in de verste verte geen enkele sprake meer. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
2: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Graven van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Graven. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
3: De Rode Duivels staan in de achtste finales van het WK voetbal. België versloeg gastland VS met 1-4, met 2 doelpunten van de Ketelaren. En ook Van Aken en Lukaku scoorden elk 1 keer. Ondanks het nachtelijk uur hebben heel wat fans de wedstrijd kunnen volgen op groot scherm in open lucht in ons land. De vreugde na affluiten was groot. De omstreden Amerikaanse sterspeler Valerian Balogun van de VS kwam na het opschorten van zijn rode kaart amper aan de bal. In de kwartfinale wacht nu Spanje, dat schakelde Portugal uit met 0-1. Het doelpunt kwam wel pas in de 90ste minuut. Bondscoach Roberto Martinez van Portugal nam meteen na de wedstrijd ontslag. Het was ook het laatste WK voor Cristiano Ronaldo. Hij is 41, maar hij beslist pas later of hij nog voor de nationale ploeg gaat spelen. In Frankrijk zijn 2 mannen aangehouden omdat ze zondag mogelijk meerdere branden hebben aangestoken in het zuiden van Frankrijk. De autoriteiten roepen op tot waakzaamheid, want het brandgevaar is erg groot door de hitte en de droogte. In de straat van Hormuz is opnieuw een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Volgens het Britse maritieme agentschap was het schip op weg naar het zuiden. Niemand raakte gewond, maar er brak wel brand uit op het schip. Er is voorlopig geen olie gelekt in zee. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is grondig verstoord door een nieuwe uitbarsting van de Etna-vulkaan. Al zeker tot 10 uur vanmorgen zijn alle vluchten omgeleid naar Palermo. Beelden tonen de vulkaan die lava spuwt en een enorme aswolk tot 1,5 kilometer hoog. De Etna is een van de meest actieve vulkanen van Europa. We krijgen opnieuw een zonnige dag en maximaal tot 30 graden. Voor de komende dagen verlengt het KMI de code geel voor de hitte. Het blijft dus hoogzomer.
0: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relax zetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
4: A presto da Mobili Consortio.
5: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
1: Je sluit je ogen niet meer.
2: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
3: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
4: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
5: Nu voel ik mijn topconditie, zeg.
6: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags bij VBRO.
7: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

blote voeten in het zand. De zon op ons gezicht, de wind in onze rug.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Rode Duivels staan in de achtste finales van het WK voetbal. België versloeg gastland VS met 1-4, met twee doelpunten van de Ketelaren. En ook Van Aken en Lukaku scoorden elk één keer. Ondanks het nachtelijk uur hebben heel wat fans de wedstrijd kunnen volgen op groot scherm in open lucht in ons land. De vreugde na affluiten was groot. De omstreden Amerikaanse sterspeler Valerian Balogun van de VS kwam na het opschorten van zijn rode kaart amper aan de bal. In de kwartfinale wacht nu Spanje, dat schakelde Portugal uit met 0-1. Het doelpunt kwam wel pas in de 90ste minuut. Bondscoach Roberto Martinez van Portugal nam meteen na de wedstrijd ontslag. Het was ook het laatste WK voor Cristiano Ronaldo. Hij is 41, maar hij beslist pas later of hij nog voor de nationale ploeg gaat spelen. In Frankrijk zijn twee mannen aangehouden omdat ze zondag mogelijk meerdere branden hebben aangestoken in het zuiden van Frankrijk. De autoriteiten roepen op tot waakzaamheid, want het brandgevaar is erg groot door de hitte en de droogte. In de straat van Hormuz is opnieuw een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Volgens het Britse maritieme agentschap was het schip op weg naar het zuiden. Niemand raakte gewond, maar er brak wel brand uit op het schip. Er is voorlopig geen olie gelekt in zee. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is grondig verstoord door een nieuwe uitbarsting van de Etna-vulkaan. Al zeker tot 10 uur vanmorgen zijn alle vluchten omgeleid naar Palermo. Beelden tonen de vulkaan die lava spuwt en een enorme aswolk tot 1,5 kilometer hoog. De Etna is een van de meest actieve vulkanen van Europa. We krijgen opnieuw een zonnige dag en maximaal tot 30 graden. Voor de komende dagen verlengt het KMI de code geel voor de hitte. Het blijft dus hoogzomer.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Sint-Pieters lijkt boksclub Brugse Beer dan toch op de padhoekenweg te kunnen blijven. De deputatie van West-Vlaanderen heeft de club een omgevingsvergunning voor 7 jaar toegekend. Eerder had het Vlaamse departement Omgeving beroep aangetekend, omdat de locatie volgens de voorschriften enkel voor havengebonden activiteiten bestemd is. De Brugse Beer is een bloeiende boksclub in Brugge. Ze moesten hun vorige locatie in Assenbroek evenwel verlaten, doordat de eigenaar er andere plannen mee heeft. Na lang zoeken kwam de boksclub met hulp van de stad aan de padhoekenweg terecht, maar Vlaanderen verzette zich. De provincie volgt die redenering niet en wijst erop dat het gebouw nooit voor havenactiviteiten gebruikt werd. Toch blijft voorzichtigheid geboden. Vlaanderen kan nog 45 dagen lang hoger beroep indienen bij de Raad van Vergunningsbetwistingen. Stad Brugge neemt voortaan een deel van het groen- en netheidsbeheer over op verschillende gewestwegen. De stad schakelt daarvoor 3 aannemers in, zodat de invalswegen dezelfde verzorgde uitstraling krijgen als de rest van het openbaar domein. Volgens schepen van openbaar domein Frankie de Mon merkten inwoners al langer een verschil tussen wegen die door Brugge worden onderhouden en wegen die onder het agentschap Wegen en Verkeer vallen. Door zelf in te staan voor taken zoals maaien, zwerfvuil verwijderen, kolken reinigen en boombeheer wil de stad sneller kunnen ingrijpen en een uniforme kwaliteit garanderen. Het gaat onder meer om delen van de Koning Albert I-laan, de Torhoutse en Gistelse Steenweg, de Stationslaan, het Canadaplein, de Heidelbergstraat, de Bevrijdingslaan en de Spoorwegstraat. De jaarlijkse kostprijs bedraagt ruim €236.000. Vlaanderen voorziet een vergoeding van bijna €48.000. In het AZ Sint-Jan Brugge is het 50ste implantaat geplaatst tegen slaapapneu. Het toestel stimuleert tijdens een slaap een zenuw in de tong, waardoor de luchtweg open blijft en de ademhaling niet meer stopt. Het implantaat is bedoeld voor patiënten die niet met een klassiek masker kunnen slapen. Volgens de artsen zorgt de behandeling voor een grote verbetering. Patiënten slapen rustiger, voelen zich fitter en functioneren beter overdag. Ook partners merken het verschil, met minder snurken en minder onderbroken nachten. Niet iedereen komt in aanmerking. Elke patiënt wordt streng gescreend en moet goedkeuring krijgen van een expertenpanel en de overheid. In België komen jaarlijks meer dan 200 mensen in aanmerking. Met 50 ingrepen behoort AZ Sint-Jan tot de ervaren centra in Vlaanderen. Bezoekers van kinderboerderij De Zeven Torentjes in Assebroek kunnen zich voortaan vlotter over het domein verplaatsen. Stad Brugge heeft de verharding vernieuwd en tegelijk geïnvesteerd in een duurzamer watersysteem. De bestaande kasseipaden werden grotendeels heraangelegd, waarbij zoveel mogelijk materialen werden hergebruikt. Daarnaast werden regen- en afvalwater van elkaar gescheiden, zodat regenwater beter in de bodem kan infiltreren. Ook kwamen er nieuwe kasseien onder het afdak van het wagenhuis en werd de mestopslag volledig vernieuwd. De stad wil met de heraanleg het comfort voor bezoekers verbeteren en de populaire kinderboerderij beter wapenen tegen de uitdagingen van het veranderende klimaat. En tot slot nog dit. De 250ste verjaardag van de Verenigde Staten wordt door Vredesactie Brugge gevierd met een eigen vrijheidsbeeld in de Sint-Jacobskerk. Daar waar het originele beeld een geschenk van Frankrijk was voor de 100ste verjaardag van de VS, kwam dit alternatief vrijheidsbeeld tot stand samen met kunstenares Angelique Muir en Piet Wittevrongel. Op het beeld in de Brugse Sint-Jacobskerk is de gouden vlam boven op de fakkel vervangen door een vredesduif. Het beeld in New York staat symbool voor de vrijheid, een van de kernwaarden van Amerika. Het geldt ook als teken van verwelkoming voor iedereen, terugkerende Amerikanen, gasten en migranten. Met hun alternatief vrijheidsbeeld in Brugge willen beide kunstenaars het belang van de vrede als universele waarde onderstrepen.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

Dinsdagmorgen, wij zijn van start met onze VBRO-ontbijtshow op deze tweede dag van de week. Deze dinsdag in zomermodus uiteraard. Het is de VBRO Zomerradio 2025 die het voor het zeggen heeft. En dat betekent ook in dit ochtendprogramma, in deze VBRO ontbijtshow, zo mogelijk nog meer muziek dan zeg maar door de band. Maar wel met twee keer per uur nieuws. Ochtendnieuws verzorgd door de VBRO nieuwsredactie. En twee keer weerbericht. Tekent daarvoor natuurlijk weerman Geert Nasens. Kort en bondig. En dan uiteraard ook iets uitgebreider straks omstreeks kwart voor acht, een eerste keer met het ochtendweerpraatje. Ik ben Frederik Thoma.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag opnieuw een hele warme dag. Misschien net iets minder warm dan gisteren, want gisteren was toch wel onverwacht heel erg warm. 30 graden hier en daar. Dat kwam omdat er eigenlijk zo weinig vocht in de bodem zit. En hoe minder vocht in de bodem, hoe minder verdamping. En verdamping is een proces dat wat warmte vraagt. Als er dus vocht in de bodem zit en dat verdampt, dan krijg je automatisch een iets wat lagere temperatuur. Maar dat is nu niet aan de orde, omdat het zo droog is. Daardoor dus meer zonne-energie die gebruikt wordt om de zaak op te warmen. Vandaag echter een ook iets wat minder warme luchtsoort. De wind is weer wat meer west-noordwest geworden. Voert wat koelere lucht aan, of te zeggen minder hete lucht, waardoor die temperaturen vandaag rond 23, 24 graden uitkomen aan zee en rond een 7, 28 misschien nog net in het diepe zuid van de provincie. Daarbij veel zon, paar hoge sluierwolken, maar weinig. En een zwakke tot matige west- tot noordwestelijke wind. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Thuis. De VBRO Avondspits. Iedere werkdag van 4 tot 6 met Maarten Wijs. Hier bij de VBRO.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van

in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent. 09-233-7788. Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info.

0: Rode Duivels staan in de achtste finales van het WK voetbal. België versloeg gastland VS met 1-4, met twee doelpunten van de Ketelaren. En Van Aken en Lukaku scoorden elk één keer. Ondanks het nachtelijk uur hebben heel wat fans de wedstrijd kunnen volgen op groot scherm in open lucht in ons land. De vreugde na affluiten was groot. De omstreden Amerikaanse sterspeler Valerian Balogun van de VS kwam na het opschorten van zijn rode kaart amper aan de bal. In de kwartfinale wacht nu Spanje, dat schakelde Portugal uit met 0-1. Het doelpunt kwam wel pas in de 90ste minuut. Bondscoach Roberto Martinez van Portugal nam meteen na de wedstrijd ontslag. Het was ook het laatste WK voor Cristiano Ronaldo. Hij is 41, maar hij beslist pas later of hij nog voor de nationale ploeg gaat spelen. In Frankrijk zijn twee mannen aangehouden omdat ze zondag mogelijk meerdere branden hebben aangestoken in het zuiden van Frankrijk. De autoriteiten roepen op tot waakzaamheid, want het brandgevaar is erg groot door de hitte en de droogte. In de straat van Hormuz is opnieuw een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Volgens het Britse maritieme agentschap was het schip op weg naar het zuiden. Niemand raakte gewond, maar er brak wel brand uit op het schip. Er is voorlopig geen olie gelekt in zee. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is grondig verstoord door een nieuwe uitbarsting van de Etna-vulkaan. Al zeker tot 10 uur vanmorgen zijn alle vluchten omgeleid naar Palermo. Beelden tonen de vulkaan die lava spuwt en een enorme aswolk tot 1,5 kilometer hoog. De Etna is een van de meest actieve vulkanen van Europa. We krijgen opnieuw een zonnige dag en maximaal tot 30 graden. Voor de komende dagen verlengt het KMI de code geel voor de hitte. Het blijft dus hoogzomer.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.

kan het niet allemaal van tevoren weten, hè. Hoezeer je ook een planning wil volgen, bijvoorbeeld voor deze zevende van de zevende. Ik weet niet wat je op je to-do-lijst hebt staan. Maar ja, ik hoop dat je wel een en ander kan afwerken natuurlijk. Want dat is altijd de bedoeling en dat geeft ook een goed gevoel. Vandaag dinsdag onze VBRO-ontbijtshow met wijd open ramen om wat fris te binnen te laten in deze studio. Studio 1 van ons omroepcentrum Huis ter Beurze in Hartjebrugge, van waaruit deze VBRO-ontbijtshow vertrekt. Een heel goedemorgen, ik ben Frederik Thomas en je bent net op tijd, want over weinige ogenblikken dan presenteert weerman Geert Nasens zijn eerste dinsdagse ochtendweerpraatje.

krijgen voorlopig geen einde aan dit hoogzomerse weer. Integendeel, temperaturen blijven hoog scoren. Gisteren, vandaag, de komende dagen telkens maxima tussen 25 en 30 graden, alsof het niks is, met heel veel zon daarbij. Af en toe is een paar wolken die doortrekken. De algemene luchtdrukverdeling is een Azorenuitloper die richting onze regio ligt. Maar die is niet sterk genoeg om af en toe niet eens een staartje van een storing te laten passeren. Hoewel dat eigenlijk in de praktijk enkel maar neerkomt op tijdelijk eens wat meer wind en eens wat meer wolkenvelden die passeren. Maar de zon speelt telkens de hoofdrol. Temperaturen blijven heel erg hoog scoren, tussen 25 en 30 graden. Aan zee telkens ietsje minder, maar ook daar echt hoge temperaturen. En hoe dieper landinwaarts, hoe meer die oplopen. Mogelijk noteren we een hittegolf. Op heel veel plekken hadden we gisteren al een dertiger, een beetje onverwacht. En ook de komende dagen kan dat eruit rollen. Niet voor vandaag en morgen, dat zal iets getemperd zijn. Maar dan zeker de dagen nadien kan die temperatuur echt hoog oplopen en kunnen we gemakkelijk weer naar maxima van 30 graden gaan. Als dat niet lukt tijdens de werkweek, dan zou dat in het weekend wel kunnen lukken. Dus voorlopig zitten we gebeiteld voor een hele reeks hoogzomerse dagen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Rode Duivels staan in de achtste finales van het WK voetbal. België versloeg gastland VS met 1-4, met twee doelpunten van de Ketelaren. En ook Van Aken en Lukaku scoorden elk één keer. Ondanks het nachtelijk uur hebben heel wat fans de wedstrijd kunnen volgen op groot scherm in open lucht in ons land. De vreugde na affluiten was groot. De omstreden Amerikaanse sterspeler Valerian Balogun van de VS kwam na het opschorten van zijn rode kaart amper aan de bal. In de kwartfinale wacht nu Spanje, dat schakelde Portugal uit met 0-1. Het doelpunt kwam wel pas in de 90ste minuut. Bondscoach Roberto Martinez van Portugal nam meteen na de wedstrijd ontslag. Het was ook het laatste WK voor Cristiano Ronaldo. Hij is 41, maar hij beslist pas later of hij nog voor de nationale ploeg gaat spelen. In Frankrijk zijn twee mannen aangehouden omdat ze zondag mogelijk meerdere branden hebben aangestoken in het zuiden van Frankrijk. De autoriteiten roepen op tot waakzaamheid, want het brandgevaar is erg groot door de hitte en de droogte. In de straat van Hormuz is opnieuw een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Volgens het Britse maritieme agentschap was het schip op weg naar het zuiden. Niemand raakte gewond, maar er brak wel brand uit op het schip. Er is voorlopig geen olie gelekt in zee. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is grondig verstoord door een nieuwe uitbarsting van de Etna-vulkaan. Al zeker tot 10 uur vanmorgen zijn alle vluchten omgeleid naar Palermo. Beelden tonen de vulkaan die lava spuwt en een enorme aswolk tot 1,5 kilometer hoog. De Etna is een van de meest actieve vulkanen van Europa. We krijgen opnieuw een zonnige dag en maximaal tot 30 graden. Voor de komende dagen verlengt het KMI de code geel voor de hitte. Het blijft dus hoogzomer.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Sint-Pieters lijkt boksclub Brugse Beer dan toch op de padhoekenweg te kunnen blijven. De deputatie van West-Vlaanderen heeft de club een omgevingsvergunning voor 7 jaar toegekend. Eerder had het Vlaamse departement Omgeving beroep aangetekend, omdat de locatie volgens de voorschriften enkel voor havengebonden activiteiten bestemd is. De Brugse Beer is een bloeiende boksclub in Brugge. Ze moesten hun vorige locatie in Assenbroek evenwel verlaten, doordat de eigenaar er andere plannen mee heeft. Na lang zoeken kwam de boksclub met hulp van de stad aan de padhoekenweg terecht. Maar Vlaanderen verzette zich. De provincie volgt die redenering niet en wijst erop dat het gebouw nooit voor havenactiviteiten gebruikt werd. Toch blijft voorzichtigheid geboden. Vlaanderen kan nog 45 dagen lang hoger beroep indienen bij de Raad van Vergunningsbetwistingen. Stad Brugge neemt voortaan een deel van het groen- en netheidsbeheer over op verschillende gewestwegen. De stad schakelt daarvoor 3 aannemers in, zodat de invalswegen dezelfde verzorgde uitstraling krijgen als de rest van het openbaar domein. Volgens schepen van openbaar domein Frankie de Mon merkten inwoners al langer een verschil tussen wegen die door Brugge worden onderhouden en wegen die onder het agentschap Wegen en Verkeer vallen. Door zelf in te staan voor taken zoals maaien, zwerfvuil verwijderen, kolken reinigen en boombeheer wil de stad sneller kunnen ingrijpen en een uniforme kwaliteit garanderen. Het gaat onder meer om delen van de Koning Albert I-laan, de Torhoutse en Gistelse Steenweg, de Stationslaan, het Canadaplein, de Heidelbergstraat, de Bevrijdingslaan en de Spoorwegstraat. De jaarlijkse kostprijs bedraagt ruim €236.000. Vlaanderen voorziet een vergoeding van bijna €48.000. In het AZ Sint-Jan Brugge is het 50ste implantaat geplaatst tegen slaapapneu. Het toestel stimuleert tijdens een slaap een zenuw in de tong, waardoor de luchtweg open blijft en de ademhaling niet meer stopt. Het implantaat is bedoeld voor patiënten die niet met een klassiek masker kunnen slapen. Volgens de artsen zorgt de behandeling voor een grote verbetering. Patiënten slapen rustiger, voelen zich fitter en functioneren beter overdag. Ook partners merken het verschil, met minder snurken en minder onderbroken nachten. Niet iedereen komt in aanmerking. Elke patiënt wordt streng gescreend en moet goedkeuring krijgen van een expertenpanel en de overheid. In België komen jaarlijks meer dan 200 mensen in aanmerking. Met 50 ingrepen behoort AZ Sint-Jan tot de ervaren centra in Vlaanderen. Bezoekers van kinderboerderij De Zeven Torentjes in Assebroek kunnen zich voortaan vlotter over het domein verplaatsen. Stad Brugge heeft de verharding vernieuwd en tegelijk geïnvesteerd in een duurzamer watersysteem. De bestaande kasseipaden werden grotendeels heraangelegd, waarbij zoveel mogelijk materialen werden hergebruikt. Daarnaast werden regen- en afvalwater van elkaar gescheiden, zodat regenwater beter in de bodem kan infiltreren. Ook kwamen er nieuwe kasseien onder het afdak van het wagenhuis en werd de mestopslag volledig vernieuwd. De stad wil met de heraanleg het comfort voor bezoekers verbeteren en de populaire kinderboerderij beter wapenen tegen de uitdagingen van het veranderende klimaat. En tot slot nog dit. De 250ste verjaardag van de Verenigde Staten wordt door Vredesactie Brugge gevierd met een eigen vrijheidsbeeld in de Sint-Jacobskerk. Daar waar het originele beeld een geschenk van Frankrijk was voor de 100ste verjaardag van de VS, kwam dit alternatief vrijheidsbeeld tot stand samen met kunstenares Angelique Muir en Piet Wittevrongel. Op het beeld in de Brugse Sint-Jacobskerk is de gouden vlam bovenop de fakkel vervangen door een vredesduif. Het beeld in New York staat symbool voor de vrijheid, een van de kernwaarden van Amerika. Het geldt ook als teken van verwelkoming voor iedereen, terugkerende Amerikanen, gasten en migranten. Met hun alternatief vrijheidsbeeld in Brugge willen beide kunstenaars het belang van de vrede als universele waarde onderstrepen.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossie Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
6: Opening, nieuw outlet magazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

Dit is alweer deel 2 van onze VBRO ontbijtshow. Nog altijd in zomermodus natuurlijk. De VBRO Zomerradio 2025 met ook in de VBRO ontbijtshow meteen al zomerse muziekjes. Nog veel meer dan dat je dat van ons gewend bent op een gewone werkdag buiten het zomerseizoen. Weerman Geert Nasens met alle informatie over het weer, kort en bondig en iets uitgebreider. En dan hebben we natuurlijk ook nog een volgend morgennieuws om 8:30. Eindigen doen we deze VBRO ontbijtshow met het slotjournaal van 9:00. Een heel goede morgen.

0: Een chic idee, dat heb ik toegelachen. Om niet te zeggen gebroed.
1: De rode duivels gaan naar Mexico.
2: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
3: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
2: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
4: Bonjour, mademoiselle.
5: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
2: Zondagmorgen van 8 tot 10. Op zijn zondags.
4: Merci beaucoup.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: Vandaag opnieuw een hele warme dag. Misschien net iets minder warm dan gisteren, want gisteren was toch wel onverwacht heel erg warm. 30 graden hier en daar. Dat kwam omdat er eigenlijk zo weinig vocht in de bodem zit. En hoe minder vocht in de bodem, hoe minder verdamping. En verdamping is een proces dat wat warmte vraagt. Als er dus vocht in de bodem zit en dat verdampt, dan krijg je automatisch een iets wat lagere temperatuur. Maar dat is nu niet aan de orde, omdat het zo droog is. Daardoor dus meer zonne-energie die gebruikt wordt om de zaak op te warmen. Vandaag echter een ook iets wat minder warme luchtsoort. De wind is weer wat meer west-noordwest geworden. Voert wat koelere lucht aan, of te zeggen minder hete lucht. Waardoor die temperaturen vandaag rond 23, 24 graden uitkomen aan zee. En rond een 7, 28 misschien nog net in het diepe zuid van de provincie. Daarbij veel zon, paar hoge sluierwolken, maar weinig. En een zwakke tot matige west- tot noordwestelijke wind. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
2: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegrave.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
3: De Rode Duivels staan in de achtste finales van het WK voetbal. België versloeg gastland VS met 1-4, met 2 doelpunten van de Ketelaren. En ook Van Aken en Lukaku scoorden elk 1 keer. Ondanks het nachtelijk uur hebben heel wat fans de wedstrijd kunnen volgen op groot scherm in open lucht in ons land. De vreugde na affluiten was groot. De omstreden Amerikaanse sterspeler Valerian Balogun van de VS kwam na het opschorten van zijn rode kaart amper aan de bal. In de kwartfinale wacht nu Spanje, dat schakelde Portugal uit met 0-1. Het doelpunt kwam wel pas in de 90ste minuut. Bondscoach Roberto Martinez van Portugal nam meteen na de wedstrijd ontslag. Het was ook het laatste WK voor Cristiano Ronaldo. Hij is 41, maar hij beslist pas later of hij nog voor de nationale ploeg gaat spelen. In Frankrijk zijn 2 mannen aangehouden omdat ze zondag mogelijk meerdere branden hebben aangestoken in het zuiden van Frankrijk. De autoriteiten roepen op tot waakzaamheid, want het brandgevaar is erg groot door de hitte en de droogte. In de straat van Hormuz is opnieuw een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Volgens het Britse maritieme agentschap was het schip op weg naar het zuiden. Niemand raakte gewond, maar er brak wel brand uit op het schip. Er is voorlopig geen olie gelekt in zee. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is grondig verstoord door een nieuwe uitbarsting van de Etna-vulkaan. Al zeker tot 10 uur vanmorgen zijn alle vluchten omgeleid naar Palermo. Beelden tonen de vulkaan die lava spuwt en een enorme aswolk tot 1,5 kilometer hoog. De Etna is een van de meest actieve vulkanen van Europa. We krijgen opnieuw een zonnige dag en maximaal tot 30 graden. Voor de komende dagen verlengt het KMI de code geel voor de hitte. Het blijft dus hoogzomer.
4: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad. Ik heb het echt hardwinds, echt waar.
5: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
4: Ah ja?
5: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
4: Mo.
5: Het is gewoon een merk. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
4: Allee, meen je dat?
5: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
4: Allee.
5: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
4: Yo Fashion, zeg je?
5: Jeps.
4: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel even.
5: Nou waar.
4: Nou Yo Fashion, hè?
5: Voorzicht op de baan, hè, matje.
0: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
6: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

We krijgen voorlopig geen einde aan dit hoogzomerse weer. Integendeel. Temperaturen blijven hoog scoren. Gisteren, vandaag, de komende dagen telkens maxima tussen 25 en 30 graden, alsof het niks is, met heel veel zon daarbij. Af en toe is een paar wolken die doortrekken. De algemene luchtdrukverdeling is een Azorenuitloper die richting onze regio ligt. Maar die is niet sterk genoeg om af en toe niet eens een staartje van een storing te laten passeren. Hoewel dat eigenlijk in de praktijk enkel maar neerkomt op tijdelijk eens wat meer wind en eens wat meer wolkenvelden die passeren. Maar de zon speelt telkens de hoofdrol. Temperaturen blijven heel erg hoog scoren, tussen 25 en 30 graden. Aan zee telkens ietsje minder, maar ook daar echt hoge temperaturen. En hoe dieper landinwaarts, hoe meer die oplopen. Mogelijk noteren we een hittegolf. Op heel veel plekken hadden we gisteren al een dertiger, een beetje onverwacht. En ook de komende dagen kan dat eruit rollen. Niet voor vandaag en morgen, dat zal iets getemperd zijn. Maar dan zeker de dagen nadien kan die temperatuur echt hoog oplopen. En kunnen we gemakkelijk weer naar maxima van 30 graden gaan. Als dat niet lukt tijdens de werkweek, dan zou dat in het weekend wel kunnen lukken. Dus voorlopig zitten we gebeiteld voor een hele reeks hoogzomerse dagen.

0: Fantastisch liedje van Ingeborg. Dateert alweer van 1989. Ingeborg als West-Vlaamse present in deze VBRO-ontbijtshow van vandaag. 7 juli, de 7e van de 7e. Ze loopt alweer op zijn laatste benen, die VBRO-ontbijtshow. We gaan zo meteen afronden met de VBRO-nieuwsdienst. De redactie tekent voor een update van ons ochtendjournaal zo meteen om 9 uur.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Er is geen sprake van kwaad opzet bij de brand die gisteren uitbrak bij het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel, dat zegt de brandweer. De brand woedde in een technische ruimte onder het dak en was moeilijk te blussen. Toch kreeg de brandweer het vuur relatief snel onder controle. Bij de brand vielen geen gewonden. Experts gaan nu na hoeveel schade er is aan de technische installaties en of de structuur van het gebouw werd aangetast. Leiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen samen in de Turkse hoofdstad Ankara. Op de top gaat het onder meer over de verhoging van de defensieuitgaven. Ook staat er een ontmoeting tussen de Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump op de agenda. Turkije heeft drastische veiligheidsmaatregelen genomen voor de NAVO-top. In totaal zijn meer dan 56.000 agenten aanwezig om alles te controleren. Protesten zijn verboden en de voorbije weken zijn ook al honderden mensen opgepakt die potentieel een bedreiging vormden voor de top. Ook premier Bart De Wever is bij die top aanwezig. De Japanse kustwacht heeft twee Chinese schepen weggestuurd die voeren bij de betwiste Senkaku-eilanden. Volgens Japan naderden de schepen een Japanse vissersboot. China zegt dat die vissersboot illegaal Chinese wateren was binnengevaren en dat het de boot heeft verdreven. De onbewoonde eilandengroep in de Oost-Chinese Zee wordt bestuurd door Japan, maar China eist die ook op. Koning Filip zal vrijdag aanwezig zijn bij de kwartfinales van de Rode Duivels tegen Spanje in Los Angeles. Dat maakt het paleis vandaag bekend. De wedstrijd start om 9 uur 's avonds onze tijd in het Sophie Stadion in de Amerikaanse stad. De voorbije nacht hebben de Rode Duivels zich voor de kwartfinales geplaatst op het WK-voetbal door met 1-4 te winnen van gastland VS. Het is wisselend bewolkt, maar droog vandaag bij temperaturen tot 28 graden. De volgende dagen stilaan minder wolken en hogere temperaturen. Zaterdag maxima tot 32 graden.
1: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick Beernaert.

0: vragen en meer info 0471-200-992. Of kijk op bernard-entertainment.be.
1: De verkeerde WhatsApp die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: Nieuws uit je regio.
3: In Sint-Pieters lijkt boksclub Brugse Beer dan toch op de padhoekenweg te kunnen blijven. De deputatie van West-Vlaanderen heeft de club een omgevingsvergunning voor 7 jaar toegekend. Eerder had het Vlaamse departement omgeving beroep aangetekend, omdat de locatie volgens de voorschriften enkel voor havengebonden activiteiten bestemd is. De Brugse Beer is een bloeiende boksclub in Brugge. Ze moesten hun vorige locatie in Assenbroek evenwel verlaten, doordat de eigenaar er andere plannen mee heeft. Na lang zoeken kwam de boksclub met hulp van de stad aan de padhoekenweg terecht. Maar Vlaanderen verzette zich. De provincie volgt die redenering niet en wijst erop dat het gebouw nooit voor havenactiviteiten gebruikt werd. Toch blijft voorzichtigheid geboden. Vlaanderen kan nog 45 dagen lang hoger beroep indienen bij de Raad van Vergunningsbetwistingen. Stad Brugge neemt voortaan een deel van het groen- en netheidsbeheer over op verschillende gewestwegen. De stad schakelt daarvoor 3 aannemers in, zodat de invalswegen dezelfde verzorgde uitstraling krijgen als de rest van het openbaar domein. Volgens schepen van openbaar domein Frankie de Mon merkten inwoners al langer een verschil tussen wegen die door Brugge worden onderhouden en wegen die onder het agentschap Wegen en Verkeer vallen. Door zelf in te staan voor taken zoals maaien, zwerfvuilverwerking, kolken reinigen en boombeheer wil de stad sneller kunnen ingrijpen en een uniforme kwaliteit garanderen. Het gaat onder meer om delen van de Koning Albert 1-laan, de Torhoutse en Gistelse Steenweg, de Stationslaan, het Canadaplein, de Heidelbergstraat, de Bevrijdingslaan en de Spoorwegstraat. De jaarlijkse kostprijs bedraagt ruim €236.000. Vlaanderen voorziet een vergoeding van bijna €48.000. In het AZ Sint-Jan Brugge is het 50ste implantaat geplaatst tegen slaapapneu. Het toestel stimuleert tijdens een slaap een zenuw in de tong, waardoor de luchtweg open blijft en de ademhaling niet meer stopt. Het implantaat is bedoeld voor patiënten die niet met een klassiek masker kunnen slapen. Volgens de artsen zorgt de behandeling voor een grote verbetering. Patiënten slapen rustiger, voelen zich fitter en functioneren beter overdag. Ook partners merken het verschil, met minder snurken en minder onderbroken nachten. Niet iedereen komt in aanmerking. Elke patiënt wordt streng gescreend en moet goedkeuring krijgen van een expertenpanel en de overheid. In België komen jaarlijks meer dan 200 mensen in aanmerking. Met 50 ingrepen behoort AZ Sint-Jan tot de ervaren centra in Vlaanderen. Bezoekers van kinderboerderij De Zeven Torentjes in Assenbroek kunnen zich voortaan vlotter over het domein verplaatsen. Stad Brugge heeft de verharding vernieuwd en tegelijk geïnvesteerd in een duurzamer watersysteem. De bestaande kasseipaden werden grotendeels heraangelegd, waarbij zoveel mogelijk materialen werden hergebruikt. Daarnaast werden regen- en afvalwater van elkaar gescheiden, zodat regenwater beter in de bodem kan infiltreren. Ook kwamen er nieuwe kasseien onder het afdak van het wagenhuis en werd de mestopslag volledig vernieuwd. De stad wil met de heraanleg het comfort voor bezoekers verbeteren en de populaire kinderboerderij beter wapenen tegen de uitdagingen van het veranderende klimaat. En tot slot nog dit. De 250ste verjaardag van de Verenigde Staten wordt door Vredesactie Brugge gevierd met een eigen vrijheidsbeeld in de Sint-Jacobskerk. Daar waar het originele beeld een geschenk van Frankrijk was voor de 100ste verjaardag van de VS, kwam dit alternatief vrijheidsbeeld tot stand samen met kunstenares Angelique Muir en Piet Wittevrongel. Op het beeld in de Brugse Sint-Jacobskerk is de gouden vlam boven op de fakkel vervangen door een vredesduif. Het beeld in New York staat symbool voor de vrijheid, een van de kernwaarden van Amerika. Het geldt ook als teken van verwelkoming voor iedereen, terugkerende Amerikanen, gasten en migranten. Met hun alternatief vrijheidsbeeld in Brugge willen beide kunstenaars het belang van de vrede als universele waarde onderstrepen.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
4: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegrave.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag. La, la, la, la. Dit is...

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Er is geen sprake van kwaad opzet bij de brand die gisteren uitbrak bij het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel, dat zegt de brandweer. De brand woedde in een technische ruimte onder het dak en was moeilijk te blussen. Toch kreeg de brandweer het vuur relatief snel onder controle. Bij de brand vielen geen gewonden. Experts gaan nu na hoeveel schade er is aan de technische installaties en of de structuur van het gebouw werd aangetast. Leiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen samen in de Turkse hoofdstad Ankara. Op de top gaat het onder meer over de verhoging van de defensieuitgaven. Ook staat er een ontmoeting tussen de Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump op de agenda. Turkije heeft drastische veiligheidsmaatregelen genomen voor de NAVO-top. In totaal zijn meer dan 56.000 agenten aanwezig om alles te controleren. Protesten zijn verboden en de voorbije weken zijn ook al honderden mensen opgepakt die potentieel een bedreiging vormden voor de top. Ook premier Bart De Wever is bij die top aanwezig. De Japanse kustwacht heeft twee Chinese schepen weggestuurd die voeren bij de betwiste Senkaku-eilanden. Volgens Japan naderden de schepen een Japanse vissersboot. China zegt dat die vissersboot illegaal Chinese wateren was binnengevaren en dat het de boot heeft verdreven. De onbewoonde eilandengroep in de Oost-Chinese Zee wordt bestuurd door Japan, maar China eist die ook op. Koning Filip zal vrijdag aanwezig zijn bij de kwartfinales van de Rode Duivels tegen Spanje in Los Angeles. Dat maakt het paleis vandaag bekend. De wedstrijd start om 9 uur 's avonds onze tijd in het Sophie Stadion in de Amerikaanse stad. De voorbije nacht hebben de Rode Duivels zich voor de kwartfinales geplaatst op het WK-voetbal, door met 1-4 te winnen van gastland VS. Het is wisselend bewolkt, maar droog vandaag bij temperaturen tot 28 graden. De volgende dagen stilaan minder wolken en hogere temperaturen, zaterdag maxima tot 32 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Sint-Kruisbrugge zijn gisteren namiddag iets voor 2:30 twee auto's op elkaar gebotst. Dat gebeurde op het kruispunt van de Maalse Steenweg in de Vossensteert. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen. De brandweer bracht de nodige signalisatie aan en verwijderde gelekte vloeistoffen. Gisteren namiddag rond 4:30 was er een kopstaartaanrijding in de Heidelbergstraat op de grens van Sint-Michiels en Loppem. Daarbij waren er 3 wagens betrokken. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen. 2 wagens moesten ook getakeld worden. In Kuurne zijn een man van 39 en een vrouw van 31 aangehouden na een drugsincident afgelopen weekend. De politie vond in hun woning cannabis, 5 vuurwapens en pepperspray. Een derde verdachte, een man van 30, werd door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. En vanmorgen vroeg was er in Boezingen bij Ieper een stroomstoring. Een 5-tal straten zaten hierdoor zonder elektriciteit. Enkele tientallen huishoudens werden hierdoor getroffen.
3: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
6: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
7: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
6: Mossy Nabas.
8: Eierpa, een nachtwinkel.
6: Of William Boeva.
9: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
10: Back to Baccarat.
6: Tickets witte-paard.be.
11: Op zondagnamiddag 2 augustus in de

0: Tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info.

De trouwe luisteraars van dit programma die weten het al. Ik neem niet de trein om naar VBRO te komen, maar wel de autobus natuurlijk. Hè. Dat is lekker handig en je spaart een beetje benzine uit. Goedemorgen, wees welkom. Eddy Govert is mijn naam en ik ben blij dat je luistert. We gaan er een lap op geven zoals altijd. En we doen dat al meteen met Robert Pater. Blijf toch bij mij. Komt-ie.

Ik heb deze mannen al een keertje live meegemaakt. En ik moet eerlijk zeggen, dat zijn drie lolbroeken hoor. De Romeo's natuurlijk met een nieuwe single. Ik zag jou maar even. En de rest, dat moet je erbij denken, hè. Als jij liegt en bedriegt... Oei, oei, oei, het zit er weer bovenop, hè, voor Wesley Ponsen.

0: Geen storingen meer. Dankzij onze app. De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Storingsvrij. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
1: Jij alleen, mijn rots in de branding.
0: Filip Daze.
2: Ik ben gek op jou, Tikero.
0: Aurélie.
1: Hier schijnt de liefde, kom dans met mij.
0: En ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
3: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Vandaag opnieuw een hele warme dag. Misschien net iets minder warm dan gisteren, want gisteren was toch wel onverwacht heel erg warm. 30 graden hier en daar. Dat kwam omdat er eigenlijk zo weinig vocht in de bodem zit. En hoe minder vocht in de bodem, hoe minder verdamping. En verdamping is een proces dat wat warmte vraagt. Als er dus vocht in de bodem zit en dat verdampt, dan krijg je automatisch een iets wat lagere temperatuur. Maar dat is nu niet aan de orde, omdat het zo droog is. Daardoor dus meer zonne-energie die gebruikt wordt om de zaak op te warmen. Vandaag echter een ook iets wat minder warme luchtsoort. De wind is weer wat meer west-noordwest geworden, voert wat koelere lucht aan, of te zeggen minder hete lucht, waardoor die temperaturen vandaag rond 23, 24 graden uitkomen aan zee en rond een 7, 28 misschien nog net in het diepe zuiden van de provincie. Daarbij veel zon, paar hoge sluierwolken, maar weinig en een zwakke tot matige west- tot noordwestelijke wind. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
8: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb echt gehad, Vince. Echt waar.
9: Al die stress. Nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
8: Ah ja?
9: Yo Fashion. In Westkamp.
8: Chique winkel, hè.
9: Mo. Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
8: Allee, meen je dat?
9: Sportief klassiek. Kostuums op maten. Vooral geleningen.
8: Allee.
9: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
8: Yo Fashion, zeg je?
9: Jeps.
8: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
9: Nou waar.
8: Nou, Yo Fashion, hè?
9: Voorzicht op de baan, hè, matje.
10: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
0: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.
11: Ik

0: Joosten met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Joosten, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.joosten-music.be.
1: Dit is

Wel, ik moet hem gelijk geven. Rutger van Barneveld. Hij slaat koppen met nagels of nagels met koppen. Ik weet het niet, maar zwoele zomernachten, die hebben we ten overvloede meegemaakt. Niet zo heet voor mij, hè. Een beetje koeler, dat mag altijd. Allee, we zijn weer toe aan onze lachrubriek Lachen is plezant. En zoals altijd op dinsdag, Willy Lustenauer.

jongen, ja, dat heb ik drie krijgsgevangenen gemaakt. Ik kwam binnen, jullie commandant. Ik zei, commandant, ik heb drie krijgsgevangenen gemaakt. En dan, nee, soldaat, je moet dat zo niet zeggen. Voor de propaganda moet je zeggen, 300 krijgsgevangenen gemaakt. En dan weer naar buiten kom ben. Ja, naar buiten kom weer ben. Ja, commandant, ik heb 300 krijgsgevangenen gemaakt. Ah, zegt de commandant, en hoe heb je dat gedaan? Ja, ik heb ze omsingeld. Ja, zegt de commandant, en wat willen ze? Je zegt een vierde man voor te koorten. En ze moot neuzen de Vries en die ging naar Parijs. Konden niet rennen bij hem achter straat. En ze vraagt, ga je niet mee met me naar Rus? Ja, hou, wat zoek ik in Afrika gaan doen?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Er is geen sprake van kwaad opzet bij de brand die gisteren uitbrak bij het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel, dat zegt de brandweer. De brand woedde in een technische ruimte onder het dak en was moeilijk te blussen. Toch kreeg de brandweer het vuur relatief snel onder controle. Bij de brand vielen geen gewonden. Experts gaan nu na hoeveel schade er is aan de technische installaties en of de structuur van het gebouw werd aangetast. Leiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen samen in de Turkse hoofdstad Ankara. Op de top gaat het onder meer over de verhoging van de defensieuitgaven. Ook staat er een ontmoeting tussen de Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump op de agenda. Turkije heeft drastische veiligheidsmaatregelen genomen voor de NAVO-top. In totaal zijn meer dan 56.000 agenten aanwezig om alles te controleren. Protesten zijn verboden en de voorbije weken zijn ook al honderden mensen opgepakt die potentieel een bedreiging vormden voor de top. Ook premier Bart De Wever is bij die top aanwezig. De Japanse kustwacht heeft twee Chinese schepen weggestuurd die voeren bij de betwiste Senkaku-eilanden. Volgens Japan naderden de schepen een Japanse vissersboot. China zegt dat die vissersboot illegaal Chinese wateren was binnengevaren en dat het de boot heeft verdreven. De onbewoonde eilandengroep in de Oost-Chinese Zee wordt bestuurd door Japan, maar China eist die ook op. Koning Filip zal vrijdag aanwezig zijn bij de kwartfinales van de Rode Duivels tegen Spanje in Los Angeles. Dat maakt het paleis vandaag bekend. De wedstrijd start om 9 uur 's avonds onze tijd in het Sophie Stadion in de Amerikaanse stad. De voorbije nacht hebben de Rode Duivels zich voor de kwartfinales geplaatst op het WK-voetbal door met 1-4 te winnen van gastland VS. Het is wisselend bewolkt, maar droog vandaag bij temperaturen tot 28 graden. De volgende dagen stilaan minder wolken en hogere temperaturen. Zaterdag maximaal tot 32 graden.
1: Sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultiem. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu super solden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
2: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
3: A presto da Mobili Consortio.
4: Je zingt.

Ivan Varelli met Zonder het te weten. En hij werd gebombardeerd tot onze trotsplaat voor deze week hier bij de VBRO. Goedemorgen, als je er nu pas bij komt. Eddy Govert is mijn naam en ik ga je nog vergezellen tot 12 uur, tot we afgelost worden. Geef me al jouw dromen. Hier komt Frank Galan.

We moesten al een hele tijd terug in de tijd voor deze opname van Tina York. Twee jonge mensen in het lekkere Duits. En we zijn toe aan onze Vlaamse artiest van de dag. Vandaag een heel bekende naam. Frank Valentino. Inderdaad, met Frank heb ik enorm veel opnames meegemaakt. Ik maakte ooit zijn allereerste singeltje. En dat was een single met zijn saxofoon. Belladonna. En op de keerzijde stond First Day of Spring. Maar korte tijd nadien schakelde hij over naar het zingen. En ik mocht voor zijn allereerste LP heel wat nummers schrijven die erop stonden. Een beetje in de stijl van John Horton. Want dat was zijn grote voorbeeld. En nog later, in de jaren 80, kropen we samen de studio in. Studio Des in Brussel was dat. Voor een aantal liedjes in het Engels en in het Nederlands. En we brachten toen ook een singeltje uit. Hou je nog van mij? En dat werd verschillende keren geprogrammeerd op de Vlaamse televisie. Later heb ik Frank ook nog mogen liedjes toeleveren voor zijn diverse opnames op cd's en singeltjes enzovoort. We hebben altijd een heel nauwe band onderhouden. En als we elkaar tegenkomen, ja, dan is het altijd de vrienden onder elkaar weer. Hè. We zien trouwens elkaar om de zoveel maanden eens terug bij een lekker Vlaams etentje hier in het Brugse. Ik heb een liedje gekozen van Frank uit de jaren 70, uit zijn allereerste LP. Mucho Amore. Ik hoop dat je het goed vindt. Voilà, daar komt-ie.

0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
2: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegrave.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
3: Er is geen sprake van kwaad opzet bij de brand die gisteren uitbrak bij het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel, dat zegt de brandweer. De brand woedde in een technische ruimte onder het dak en was moeilijk te blussen. Toch kreeg de brandweer het vuur relatief snel onder controle. Bij de brand vielen geen gewonden. Experts gaan nu na hoeveel schade er is aan de technische installaties en of de structuur van het gebouw werd aangetast. Leiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen samen in de Turkse hoofdstad Ankara. Op de top gaat het onder meer over de verhoging van de defensieuitgaven. Ook staat er een ontmoeting tussen de Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump op de agenda. Turkije heeft drastische veiligheidsmaatregelen genomen voor de NAVO-top. In totaal zijn meer dan 56.000 agenten aanwezig om alles te controleren. Protesten zijn verboden en de voorbije weken zijn ook al honderden mensen opgepakt die potentieel een bedreiging vormden voor de top. Ook premier Bart De Wever is bij die top aanwezig. De Japanse kustwacht heeft twee Chinese schepen weggestuurd die voeren bij de betwiste Senkaku-eilanden. Volgens Japan naderden de schepen een Japanse vissersboot. China zegt dat die vissersboot illegaal Chinese wateren was binnengevaren en dat het de boot heeft verdreven. De onbewoonde eilandengroep in de Oost-Chinese Zee wordt bestuurd door Japan, maar China eist die ook op. Koning Filip zal vrijdag aanwezig zijn bij de kwartfinales van de Rode Duivels tegen Spanje in Los Angeles. Dat maakt het paleis vandaag bekend. De wedstrijd start om 9 uur 's avonds onze tijd in het Sophie Stadion in de Amerikaanse stad. De voorbije nacht hebben de Rode Duivels zich voor de kwartfinales geplaatst op het WK-voetbal door met 1-4 te winnen van gastland VS. Het is wisselend bewolkt, maar droog vandaag bij temperaturen tot 28 graden. De volgende dagen stilaan minder wolken en hogere temperaturen. Zaterdag maxima tot 32 graden.
4: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
6: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
7: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
6: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
8: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
9: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
10: Dit is

Oei, oei, oei, Tom Haver, die houdt zich nog een beetje in, hè. Die neemt zomaar het duurste van de kaart. Hij zal het wel voelen aan zijn portemonnee, denk ik. Bart Herman en de drie J's die maakten in 2013 een zeer pittig plaatje. Man in de spiegel. Luister maar.

Dat was Justin de Wild, Cheerio, met zijn nieuwe single. En ik moet ook Cheerio zeggen tegen de luisteraars van VBRO, want we zitten bijna op het einde van onze koffietijd van vandaag. 7 juli, ook alweer een weekje ver in deze juli maand. Maar troostje, na 12 uur krijg je de zomergroetjes van onze collega Rudy Meins. Ik wens je veel plezier met zijn muziek, smakelijk eten als je aan tafel gaat en hopelijk tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: TUI Fly stopt eind maart 2027 met alle vluchten van en naar de luchthaven van Antwerpen. De maatschappij wil haar vluchten voortaan concentreren in Zaventem en Oostende. Daarmee verdwijnt de laatste grote luchtvaartmaatschappij uit Antwerpen. Het is nog niet duidelijk wat die beslissing betekent voor de toekomst van de Antwerpse luchthaven. Het agentschap Wegen en Verkeer past de bewegwijzering aan op Vlaamse snelwegen. De borden worden conform gemaakt met die in andere landen. Zo moeten pijlen op die borden voortaan naar boven wijzen, in de plaats van naar beneden. Ook de geel-groene uitritborden worden vervangen door zwart-witte met het internationaal teken voor afrit. De nieuwe borden moeten voor meer uniformiteit en duidelijkheid zorgen en voorkomen dat bestuurders bruske manoeuvres maken. Borden worden pas vervangen bij werken of wanneer bestaande borden aan vervanging toe zijn. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder hen 4 agenten. Volgens zijn kantoor was Macron onderweg voor een ontmoeting met president Al-Sharaa. De Franse president kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door stormweer. Daarbij zijn al zeker 15 doden gevallen. Er is sprake van harde wind en zware regen. En in sommige regio's zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. Er zijn ook meer dan 48.000 mensen geëvacueerd, omdat een dam is doorgebroken. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een heel sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Bij ons is het vandaag wisselend bewolkt en droog bij temperaturen tot 28 graden. De volgende dagen stilaan minder wolken en hogere temperaturen. Zaterdag tot 32 graden.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb echt hardwinds, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Het is gewoon een merk. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn in de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, vet.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick.

0: Boekingen en meer info 0471 200 992, of kijk op bernard-entertainment.be.
1: De verkeerde wachtzaal die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be.
2: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
3: Zomergroetjes met Rudy Meins.

Oorspronkelijk een Duits liedje en opnieuw op plaat gezet met een toffe reggae-sound. Walter Kroes in 2011 ondertussen. En laat de zomer in je hart. Dat doen we.

0: hele zomer lang is dit middagprogramma flink gekruid met zomerse kruiden en liedjes die je helemaal blij maken. Goedemiddag iedereen. Eddy Govert, dankjewel voor koffietijd. Morgen is hier terug en wij morgen ook. Maar eerst even vertellen dat onze gast vandaag op deze dinsdag 7 juli Yves Segers is. Ik kom vertellen over het liedje Een hele zomer lang. Het wordt weer gezellig.
1: Zomergroetjes van maandag tot vrijdag van 12 tot 1.

0: morgen gaat VBRO terug in de tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de wereldtentoonstelling 1958.
0: Ciao. Rudy Meins neemt je mee terug in de tijd.
3: Alle mooie mannen zijn zo lelijk.
4: Hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
0: Zondagmorgen
5: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
6: Jawel.
0: Bij VBRO.
7: Mam.
8: Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.
9: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
10: We krijgen vanmiddag veel zon, uiteraard veel zon. Een paar hoge sluierwolken misschien erbij, maar de zon speelt de hoofdrol. Bij temperaturen die oplopen, ja, die halen gemakkelijk een 3, 24 graden aan zee tot een 27 graden en meer dieper landinwaarts. Daarbij een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke, later west tot noordwestelijke richting. En uiteraard heel veel zon. Af en toe een paar wolkjes, maar die spelen echt maar een ondergeschikte rol. Vanavond koelt het dan weer langzaam af om tegen de ochtend met minima te zitten die nog gemakkelijk ergens rond een graad of 14, 15 uitkomen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
0: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Danny Fabri kan wellicht ook al niet meer tellen hoeveel singles hij ooit heeft gemaakt in die lange carrière van hem. Zoveel mooier is zijn nieuwste single. En die draaide vandaag nog eens op deze dinsdag in de Zomergroetjes. Straks Enzo met Naar een andere plaats. En daar is ook nonkel Erik naartoe verhuisd. Maar we hebben hem toch dagelijks aan de telefoon in het programma.
1: Ja, zegt ze hier, hè, Paul Bobet, wat scheelt die velen wij. Zaks gewoon weer vandaag. Ik zet de radio-app hier met mijn laptop. En kijk, ik al horen dat hier een roetstek natuurlijk, hè, in de studio. Zeg, we missen je er allemaal een beetje. En we gaan er hier nog van genieten. En geniet gisteren van de muziek, hè. Zeg, tot de nog een keer weer.
2: Zomergroetjes van de VBRO.

Houston met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Houston, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479-22-08-65. Kijk voor meer info op www.houston-music.be.

TUI Fly stopt eind maart 2027 met alle vluchten van en naar de luchthaven van Antwerpen. De maatschappij wil haar vluchten voortaan concentreren in Zaventem en Oostende. Daarmee verdwijnt de laatste grote luchtvaartmaatschappij uit Antwerpen. Het is nog niet duidelijk wat die beslissing betekent voor de toekomst van de Antwerpse luchthaven. Het agentschap Wegen en Verkeer past de bewegwijzering aan op Vlaamse snelwegen. De borden worden conform gemaakt met die in andere landen. Zo moeten pijlen op die borden voortaan naar boven wijzen, in de plaats van naar beneden. Ook de geel-groene uitritborden worden vervangen door zwart-witte met het internationaal teken voor afrit. De nieuwe borden moeten voor meer uniformiteit en duidelijkheid zorgen en voorkomen dat bestuurders bruske manoeuvres maken. Borden worden pas vervangen bij werken of wanneer bestaande borden aan vervanging toe zijn. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder hen 4 agenten. Volgens zijn kantoor was Macron onderweg voor een ontmoeting met president Al-Shara. De Franse president kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door stormweer. Daarbij zijn al zeker 15 doden gevallen. Er is sprake van harde wind en zware regen. En in sommige regio's zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. Er zijn ook meer dan 48.000 mensen geëvacueerd, omdat een dam is doorgebroken. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een heel sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Bij ons is het vandaag wisselend bewolkt en droog bij temperaturen tot 28 graden. De volgende dagen stilaan minder wolken en hogere temperaturen. Zaterdag tot 32 graden.

0: Dit is de nieuwe single van Chris Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86. Of mail chrisclark@telenet.be. Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.
1: Dit is VBRO.
2: Zomergroetjes, alleen maar zonnige muziek.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: In de loop van zijn muzikale carrière, die toch al meer dan 30 jaar overstrijkt, heeft Yves Segers niet alleen slagers en meezingers gemaakt. Hij maakte af en toe ook wel eens een leuk zijsprongetje. Zoals met het liedje dat hij vandaag bespreekt. Een hele zomer lang.
2: Was een van de eerste liedjes die ik zelf volledig heb geschreven, zowel tekst als muziek. En ik heb me laten inspireren door een formatie waar ik in die tijd nogal een bijzonder grote fan van was. Er was Modern Talking op een gegeven moment. Mm-hmm. En die zijn dan gesplit op een bepaald moment. En de blonde helft, ook een beetje zeg maar producer en schrijver van al die liedjes, die bracht op elk album onder de naam Blue System toen wel een samba getint liedje.
3: Oh ja.
2: Nu, ik vond dat altijd wel leuk qua sfeer, heel zomers. En toen dacht ik van, ik ga in die richting ook iets schrijven. Mm-hmm. En dat werd een hele zomer lang. Natuurlijk, ja, het schrijven, oké, maar ik ben zelf geen... Ik heb van muziek, bedoel qua noten lezen, daar ben ik niet zo straf in. Mm-hmm. Toen ben ik daarna daarmee naar een aantal mensen gegaan, die ook het konden arrangeren. Met een ideetje van hoe dat het zou moeten klinken.
3: Ja.
2: En wonder boven wonder is het echt wel in die richting gegaan. Ik was dan ook heel blij met het resultaat. En wat bleek, het viel ook in de smaak bij heel veel radiomakers. Want
3: het was een radionummer eigenlijk.
2: Dat nummer is in die tijd echt wel grijs gedraaid. Het is geen grote hit geworden, maar ik kan echt qua airplay kon ik me geen beter nummer indenken dan een hele zomer lang.
3: Ja. We hoorden toen eigenlijk met die hele zomer lang een andere Yves Segers dan vandaag, hè?
2: Ja, toch wel. Yves Segers vandaag zingt ambiance liedjes. Mm-hmm. Een hele zomer lang was een zomersdeuntje. Oké, er zat misschien wel wat ambiance in, maar toch wel totaal anders dan hetgeen wat ik de dag van vandaag ben.
3: Na Toost was je eigenlijk een beetje met dat nummer je weg aan het zoeken, zo, hè?
2: Ja, ik was echt op zoek naar welke richting moet ik uit? Wat willen de mensen van mij? Nu, een hele zomer lang was een goede poging, maar het hitsucces bleef wel uit.
3: Ja.
2: Nu, het werd wel gesmaakt bij de interne mensen, zo'n beetje, media en dergelijke. Mm-hmm. Maar het grote publiek lustte er toch nog niet echt pap van.

voorlopig geen einde aan dit hoogzomerse weer. Integendeel. Temperaturen blijven hoog scoren. Gisteren, vandaag, de komende dagen telkens maximaal tussen 25 en 30 graden, alsof het niks is, met heel veel zon daarbij. Af en toe is een paar wolken die doortrekken. De algemene luchtdrukverdeling is een Azorenuitloper die richting onze regio ligt. Maar die is niet sterk genoeg om af en toe niet eens een staartje van een storing te laten passeren. Hoewel dat eigenlijk in de praktijk enkel maar neerkomt op tijdelijk eens wat meer wind en eens wat meer wolkenvelden die passeren. Maar de zon speelt telkens de hoofdrol. Temperaturen blijven heel erg hoog scoren, tussen 25 en 30 graden. Aan zee telkens ietsje minder, maar ook daar echt hoge temperaturen. En hoe dieper landinwaarts, hoe meer die oplopen. Mogelijk noteren we een hittegolf. Op heel veel plekken hadden we gisteren al een dertiger, een beetje onverwacht. En ook de komende dagen kan dat eruit rollen. Niet voor vandaag en morgen, dat zal iets getemperd zijn. Maar dan zeker de dagen nadien kan die temperatuur echt hoog oplopen. En kunnen we gemakkelijk weer naar maxima van 30 graden gaan. Als dat niet lukt tijdens de werkweek, dan zou dat in het weekend wel kunnen lukken. Dus voorlopig zitten we gebeiteld voor een hele reeks hoogzomerse dagen.

Zomerser en vrolijker kunnen we het wellicht niet maken dan met zonmuziek als die van de Gypsy Kings. In 91 gemaakt, maar het lijkt nog helemaal nieuw. Baila mee was dit. En morgen is er een nieuwe aflevering van de Zomergroetjes. Dan zijn we alweer woensdag. En morgen is Frans Bauer onze gast. Komt hij vertellen over zijn tophit Heb je even voor mij. Dat is allemaal voor morgen. Blijf vooral bij de vrolijke zonnige VWRO in deze zomer 2026. En graag tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: TUI Fly stopt eind maart 2027 met alle vluchten van en naar de luchthaven van Antwerpen. De maatschappij wil haar vluchten voortaan concentreren in Zaventem en Oostende. Daarmee verdwijnt de laatste grote luchtvaartmaatschappij uit Antwerpen. Het is nog niet duidelijk wat die beslissing betekent voor de toekomst van de Antwerpse luchthaven. Het agentschap Wegen en Verkeer past de bewegwijzering aan op Vlaamse snelwegen. De borden worden conform gemaakt met die in andere landen. Zo moeten pijlen op die borden voortaan naar boven wijzen, in de plaats van naar beneden. Ook de geel-groene uitritborden worden vervangen door zwart-witte met het internationaal teken voor afrit. De nieuwe borden moeten voor meer uniformiteit en duidelijkheid zorgen en voorkomen dat bestuurders bruske manoeuvres maken. Borden worden pas vervangen bij werken of wanneer bestaande borden aan vervanging toe zijn. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder hen 4 agenten. Volgens zijn kantoor was Macron onderweg voor een ontmoeting met president Al-Shara. De Franse president kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door stormweer. Daarbij zijn al zeker 15 doden gevallen. Er is sprake van harde wind en zware regen. En in sommige regio's zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. Er zijn ook meer dan 48.000 mensen geëvacueerd, omdat een dam is doorgebroken. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een heel sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Bij ons is het vandaag wisselend bewolkt en droog bij temperaturen tot 28 graden. De volgende dagen stilaan minder wolken en hogere temperaturen. Zaterdag tot 32 graden.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
3: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegrave.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.

0: thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: TUI Fly stopt eind maart 2027 met alle vluchten van en naar de luchthaven van Antwerpen. De maatschappij wil haar vluchten voortaan concentreren in Zaventem en Oostende. Daarmee verdwijnt de laatste grote luchtvaartmaatschappij uit Antwerpen. Het is nog niet duidelijk wat die beslissing betekent voor de toekomst van de Antwerpse luchthaven. Het agentschap Wegen en Verkeer past de bewegwijzering aan op Vlaamse snelwegen. De borden worden conform gemaakt met die in andere landen. Zo moeten pijlen op die borden voortaan naar boven wijzen, in de plaats van naar beneden. Ook de geel-groene uitritborden worden vervangen door zwart-witte met het internationaal teken voor afrit. De nieuwe borden moeten voor meer uniformiteit en duidelijkheid zorgen en voorkomen dat bestuurders bruske manoeuvres maken. Borden worden pas vervangen bij werken of wanneer bestaande borden aan vervanging toe zijn. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder hen 4 agenten. Volgens zijn kantoor was Macron onderweg voor een ontmoeting met president Al-Sharaa. De Franse president kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door stormweer. Daarbij zijn al zeker 15 doden gevallen. Er is sprake van harde wind en zware regen. En in sommige regio's zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. Er zijn ook meer dan 48.000 mensen geëvacueerd, omdat een dam is doorgebroken. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een heel sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Bij ons is het vandaag wisselend bewolkt en droog bij temperaturen tot 28 graden. De volgende dagen stilaan minder wolken en hogere temperaturen. Zaterdag tot 32 graden.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij alleen, mijn rots in de branding.
0: Philippe Dazen.

0: Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
2: Mossie Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
3: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
5: Back to Baccarat.
2: Tickets witte-paard.be. Dit is VBRO.

voorlopig geen einde aan dit hoogzomerse weer. Integendeel. Temperaturen blijven hoog scoren. Gisteren, vandaag, de komende dagen telkens maxima tussen 25 en 30 graden, alsof het niks is, met heel veel zon daarbij. Af en toe is een paar wolken die doortrekken. De algemene luchtdrukverdeling is een Azorenuitloper die richting onze regio ligt. Maar die is niet sterk genoeg om af en toe niet eens een staartje van een storing te laten passeren. Hoewel dat eigenlijk in de praktijk enkel maar neerkomt op tijdelijk eens wat meer wind en eens wat meer wolkenvelden die passeren. Maar de zon speelt telkens de hoofdrol. Temperaturen blijven heel erg hoog scoren, tussen 25 en 30 graden. Aan zee telkens ietsje minder, maar ook daar echt hoge temperaturen. En hoe dieper landinwaarts, hoe meer die oplopen. Mogelijk noteren we een hittegolf. Op heel veel plekken hadden we gisteren al een dertiger, een beetje onverwacht. En ook de komende dagen kan dat eruit rollen. Niet voor vandaag en morgen, dat zal iets getemperd zijn. Maar dan zeker de dagen nadien kan die temperatuur echt hoog oplopen en kunnen we gemakkelijk weer naar maxima van 30 graden gaan. Als dat niet lukt tijdens de werkweek, dan zou dat in het weekend wel kunnen lukken. Dus voorlopig zitten we gebeiteld voor een hele reeks hoogzomerse dagen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: TUI Fly stopt eind maart 2027 met alle vluchten van en naar de luchthaven van Antwerpen. De maatschappij wil haar vluchten voortaan concentreren in Zaventem en Oostende. Daarmee verdwijnt de laatste grote luchtvaartmaatschappij uit Antwerpen. Het is nog niet duidelijk wat die beslissing betekent voor de toekomst van de Antwerpse luchthaven. Het agentschap Wegen en Verkeer past de bewegwijzering aan op Vlaamse snelwegen. De borden worden conform gemaakt met die in andere landen. Zo moeten pijlen op die borden voortaan naar boven wijzen, in de plaats van naar beneden. Ook de geel-groene uitritborden worden vervangen door zwart-witte met het internationaal teken voor afrit. De nieuwe borden moeten voor meer uniformiteit en duidelijkheid zorgen en voorkomen dat bestuurders bruske manoeuvres maken. Borden worden pas vervangen bij werken of wanneer bestaande borden aan vervanging toe zijn. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder hen 4 agenten. Volgens zijn kantoor was Macron onderweg voor een ontmoeting met president Al-Shara. De Franse president kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door stormweer. Daarbij zijn al zeker 15 doden gevallen. Er is sprake van harde wind en zware regen. En in sommige regio's zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. Er zijn ook meer dan 48.000 mensen geëvacueerd, omdat een dam is doorgebroken. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een heel sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Bij ons is het vandaag wisselend bewolkt en droog bij temperaturen tot 28 graden. De volgende dagen stilaan minder wolken en hogere temperaturen. Zaterdag tot 32 graden.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb echt gehad, Vince. Echt waar.
2: Al die stress. Nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion. In Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek. Kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en naast mij zit
4: Eddy Govert.
3: Nee.
4: Niet Gozert, maar Govert.
3: De Gozer Eddy Govert, ja, oké.
4: Okay. Ja, dat mag je.
3: Dat mag ik zeggen, hè? Ja.
4: Ja, ja.
3: Nu, jij kent ook heel wat dames, Eddy.
4: Moet ik een lijstje voorleggen?
3: Gewoon namen.
4: Gewoon namen, ja. Dan zitten we hier binnen een uurtje nog, hè.
3: Ah ja?
4: Ja, ik ken veel dames. Pas op, heel onschuldig, hè.
3: En ken jij toevallig Tamara?
4: Welke Tamara?
3: Oeh, je kent er meerdere.
4: Jawel, ik ken die van Tom Davies, hè. Maar het is die niet, hè?
3: Nee. Ik heb het over de Tamara van Ben Kramer.
4: Oh, het is niet persoonlijk.
3: Misschien ken je dezelfde Tamara.
4: Maar ik ken wel Ben Kramer, maar niet de Tamara van Ben Kramer.
3: Nu, nee. Wij hebben in het archief een prachtige plaat gevonden, een LP uit 1980, Anders dan Anders.
4: Mm-hmm.
3: En we hebben al even geluisterd.
4: Ja,
3: dit is tuurlijk. Anders dan anders. Hè?
4: Het is een beetje voorbeluistering. En ik moet eerlijk toegeven, als ik het liedje hoor, dan zit ik midden in de zomer. Hè?
3: Je wordt meteen vrolijk.
4: Ja, en ook van die instrumenten zwepen op. Het is met van die, hoe noemen ze dat, olievaten waar je op klopt.
3: Van die Caraïbische
4: ja,
3: ja.
4: Wordt gemaakt van olievaten. Hè?

0: eindelijk. Hier hoor je 24 uur per dag gewoon gezellige radio. Dit is VBRO.
1: Dat kleine stukje droom dat ik diep nog in me had.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Op zondagnamiddag 2 augustus in de

0: Tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vanmiddag veel zon, uiteraard veel zon. Een paar hoge sluierwolken misschien erbij, maar de zon speelt de hoofdrol. Bij temperaturen die oplopen, ja, die halen gemakkelijk een 3, 24 graden aan zee tot een 27 graden en meer dieper landinwaarts. Daarbij een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke, later west tot noordwestelijke richting. En uiteraard heel veel zon. Af en toe een paar wolkjes, maar die spelen echt maar een ondergeschikte rol. Vanavond koelt het dan weer langzaam af om tegen de ochtend met minima te zitten die nog gemakkelijk ergens rond een graad of 14, 15 uitkomen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
6: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
7: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
6: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
8: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470-94-1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
9: Dit is VBR.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Op het strand van Den Haan hebben de hulpdiensten vandaag een grote reddingsoefening gehouden. Daarbij werd ook een proefproject getest waarbij strandredders als first responders worden ingezet. Een tweede scenario simuleerde een aanvaring met een raft op zee. Hulpdiensten op zee, aan land en in de lucht namen deel. Marine Le Pen, boegbeeld van het uiterst rechtse Rassemblement National, is ook in beroep schuldig bevonden aan verduistering. Maar de strafmaat is aangepast. Ze zou 45 maanden niet verkiesbaar zijn in de plaats van eerst 5 jaar. En 30 maanden daarvan zijn met uitstel, waardoor de straf dus in de praktijk maar 15 maanden geldt. Ze moet dan waarschijnlijk wel campagne voeren voor de presidentsverkiezingen met een enkel band. Eerder had ze gezegd dat niet te willen doen. Naar verluid reageert Le Pen vanavond in het journaal van TF1 op de Franse TV. De hoofdverdachte van de bomaanslag in Monaco is dood teruggevonden in de buurt van Kiev in Oekraïne. De Oekraïnse vrouw van 39 stond internationaal geseind voor onder meer poging tot moord. Ze werd verdacht van de aanslag waarbij een Oekraïnse zakenman, zijn partner en zijn zoon zwaar gewond raakte. De omstandigheden van haar dood zijn nog onduidelijk. De politiediensten melden dat er al 2 verdachten zijn opgepakt in verband met haar dood. Het gaat om een officier van de militaire inlichtingendienst en een voormalige officier van de politiediensten. In Italië is een voormalige medewerker van de Italiaanse geheime dienst opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Hij zou gebruik hebben gemaakt van zijn diplomatieke onschendbaarheid om inlichtingen door te geven aan Rusland tegen betaling. Het Italiaanse parket heeft videobeelden vrijgegeven waarop de verdachte is te zien met een Russische agent. Ook een militair werd opgepakt. De verdachte zou 6 verschillende bronnen hebben gehad, 4 ervan zijn actieve militairen. Het onderzoek gaat voort. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag en het kan tot 28 graden worden. Vanaf morgen minder wolken en stilaan warmer. Zaterdag is tot 32 graden mogelijk.
1: Nieuws uit je regio.
2: De brandweer moest afgelopen nacht rond 1:30 uitrukken naar de thuiszorgwinkel goed langs de Brugse Steenweg in Roeselare. Een elektrische rolkar die er in het magazijn stond had er vuur gevat. Het was een Franse leverancier die de brandgeur opmerkte en de hulpdiensten verwittigde. De brandweer kon de vuurhaard gelukkig snel blussen. In Sint-Kruisbrugge zijn gisteren namiddag iets voor 1:30 2 auto's op elkaar gebotst. Dat gebeurde op het kruispunt van de Maalse Steenweg en de Vossensteert. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen. De brandweer bracht de nodige signalisatie aan en verwijderde gelekte vloeistoffen. Gisteren namiddag rond 4:30 was er een kopstaartaanrijding in de Heidelbergstraat op de grens van Sint-Michiels en Lopem. Daarbij waren er 3 wagens betrokken. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen. 2 wagens moesten ook getakeld worden. In Kuurne zijn een man van 39 en een vrouw van 31 aangehouden na een drugsincident afgelopen weekend. De politie vond in hun woning cannabis, 5 vuurwapens en pepperspray. Een derde verdachte, een man van 30, werd door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. En vanmorgen vroeg was er in Boezingen bij Ieper een stroomstoring. Een 5-tal straten zaten hierdoor zonder elektriciteit. Enkele tientallen huishoudens werden hierdoor getroffen.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.

Het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

0: Joosten met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Joosten, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.joosten-music.be.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vanmiddag veel zon, uiteraard veel zon. Een paar hoge sluierwolken misschien erbij, maar de zon speelt de hoofdrol. Bij temperaturen die oplopen, ja, die halen gemakkelijk een 3, 24 graden aan zee tot een 27 graden en meer dieper landinwaarts. Daarbij een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke, later west tot noordwestelijke richting. En uiteraard heel veel zon. Af en toe een paar wolkjes, maar die spelen echt maar een ondergeschikte rol. Vanavond koelt het dan weer langzaam af om tegen de ochtend met minima te zitten die nog gemakkelijk ergens rond een graad of 14, 15 uitkomen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oostrozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

0: Dit is de nieuwe single van Chris Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86. Of mail chrisclark@telenet.be.
1: Want ik van binnen wil ik jou beminnen.
0: Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.
2: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
3: Wonen en slapen en solden, een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Graven van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Graven. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
4: Dit is

Liedje van Corrie Konings, geweldige hit van de Nederlandse topzangeres die nog altijd heel drukdoende is, 1971. En de nieuwe eigentijdse versie van onze eigen Vlaamse Ivan Verrelli. Deze week onze VBRO trotsplaat. Je leest er alles over op onze website www.vbro.be over zonder te weten die nieuwe zomerplaat van Ivan Verrelli.

0: VBRO.
1: Ik luister Nederlandstalig.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Op het strand van Den Haan hebben de hulpdiensten vandaag een grote reddingsoefening gehouden. Daarbij werd ook een proefproject getest waarbij strandredders als first responders worden ingezet. Een tweede scenario simuleerde een aanvaring met een raft op zee. Hulpdiensten op zee, aan land en in de lucht namen deel. Marine Le Pen, boegbeeld van het uiterst rechtse Rassemblement National, is ook in beroep schuldig bevonden aan verduistering. Maar de strafmaat is aangepast. Ze zou 45 maanden niet verkiesbaar zijn in de plaats van eerst 5 jaar. En 30 maanden daarvan zijn met uitstel, waardoor de straf dus in de praktijk maar 15 maanden geldt. Ze moet dan waarschijnlijk wel campagne voeren voor de presidentsverkiezingen met een enkel band. Eerder had ze gezegd dat niet te willen doen. Naar verluid reageert Le Pen vanavond in het journaal van TF1 op de Franse TV. De hoofdverdachte van de bomaanslag in Monaco is dood teruggevonden in de buurt van Kiev in Oekraïne. De Oekraïnse vrouw van 39 stond internationaal geseind voor onder meer poging tot moord. Ze werd verdacht van de aanslag waarbij een Oekraïnse zakenman, zijn partner en zijn zoon zwaar gewond raakte. De omstandigheden van haar dood zijn nog onduidelijk. De politiediensten melden dat er al 2 verdachten zijn opgepakt in verband met haar dood. Het gaat om een officier van de militaire inlichtingendienst en een voormalige officier van de politiediensten. In Italië is een voormalige medewerker van de Italiaanse geheime dienst opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Hij zou gebruik hebben gemaakt van zijn diplomatieke onschendbaarheid om inlichtingen door te geven aan Rusland tegen betaling. Het Italiaanse parket heeft videobeelden vrijgegeven waarop de verdachte is te zien met een Russische agent. Ook een militair werd opgepakt. De verdachte zou 6 verschillende bronnen hebben gehad, 4 ervan zijn actieve militairen. Het onderzoek gaat voort. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag en het kan tot 28 graden worden. Vanaf morgen minder wolken en stilaan warmer. Zaterdag is tot 32 graden mogelijk.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Verzicht op de baan, hé, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van...

0: Ja, oprecht.
1: Dinsdagmiddag, de klok van 4 voorbij. Dat betekent dat we weer in de VBRO-studio zijn gedoken voor een nieuwe VBRO's Welkom Thuis, hier op deze 7e van juli. Welkom erbij. Ik heb alvast 2 uur lang bijzonder fijne avondplaatjes voor je meegebracht. We mogen verder openen met een fijne classic. We gaan terug naar 1974 bij deze serie.

komt niet vaak voor, maar kijk, we hebben het maar eens gedaan. Gunter Neefs nog eens hier in deze avondspits. Deze keer met een roadtrip van zijn leven. Voor nu op richting 16:30. Zometeen Geert Naastens alvast voor de eerste maal in deze Welkom Thuis vandaag. Maar eerst duiken we in de hits van vandaag. En dat doen we dan weer met onze snelle 10 natuurlijk. Dit zijn nog eens de Romeo's met Ik zag jou maar even.

0: Luister digitaal via vbro.be, radioplayer.be of onze app. Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
1: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Meubelen de Graven in Oederlem. Anders wonen, anders slapen.
4: Vanavond en vannacht een hele mooie zomeravond. Rustig. Met langzaam dalende temperaturen. Laat in de avond pas gaan we weer onder de 20 graden. En tegen morgenochtend hebben we nog 14, 15 graden over. Eerst helder tot licht bewolkt. Later in de nacht mogelijk wat meer wolken en een zwakke wind erbij. Ook aan zee gaat die wind afnemen en komt uit een noordwestelijke tot later noordelijke richting. Alles is dus klaar om ons morgen weer in de startblokken te zetten voor weer een mooie zomerdag. Met opnieuw maxima die heel hoog gaan uitkomen. Het blijft maar zomeren. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
0: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eerlegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
6: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
5: Philippe Dazen.

www.vpro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. La, la, la, la. Dit is

0: souvenir.
1: En met deze staat hij morgen ongetwijfeld ook weer in onze hitlijst en onze VBRO Top 30. Deze Willy Sommers met De Eerste Keer. En bij deze wat publiciteit voor morgen op woensdag tussen 4 en 6. Een spliksplinternieuwe VBRO Top 30. Maar goed, vandaag zijn we nog maar dinsdag. Dus draaien we gewoon verder in deze dinsdagse Welkom Thuis.

Als we het daarnet al hadden over Willy Sommers, die ongetwijfeld in die top 30 staat. Dit trio die zal daar wellicht ook nog eens mogen inprijken. Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer met Zij hoort bij mij.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Op het strand van Den Haan hebben de hulpdiensten vandaag een grote reddingsoefening gehouden. Daarbij werd ook een proefproject getest waarbij strandredders als first responders worden ingezet. Een tweede scenario simuleerde een aanvaring met een raft op zee. Hulpdiensten op zee, aan land en in de lucht namen deel. Marine Le Pen, boegbeeld van het uiterst rechtse Rassemblement National, is ook in beroep schuldig bevonden aan verduistering. Maar de strafmaat is aangepast. Ze zou 45 maanden niet verkiesbaar zijn in de plaats van eerst 5 jaar. En 30 maanden daarvan zijn met uitstel, waardoor de straf dus in de praktijk maar 15 maanden geldt. Ze moet dan waarschijnlijk wel campagne voeren voor de presidentsverkiezingen met een enkel band. Eerder had ze gezegd dat niet te willen doen. Naar verluid reageert Le Pen vanavond in het journaal van TF1 op de Franse TV. De hoofdverdachte van de bomaanslag in Monaco is dood teruggevonden in de buurt van Kiev in Oekraïne. De Oekraïnse vrouw van 39 stond internationaal geseind voor onder meer poging tot moord. Ze werd verdacht van de aanslag waarbij een Oekraïnse zakenman, zijn partner en zijn zoon zwaar gewond raakte. De omstandigheden van haar dood zijn nog onduidelijk. De politiediensten melden dat er al 2 verdachten zijn opgepakt in verband met haar dood. Het gaat om een officier van de militaire inlichtingendienst en een voormalige officier van de politiediensten. In Italië is een voormalige medewerker van de Italiaanse geheime dienst opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Hij zou gebruik hebben gemaakt van zijn diplomatieke onschendbaarheid om inlichtingen door te geven aan Rusland tegen betaling. Het Italiaanse parket heeft videobeelden vrijgegeven waarop de verdachte is te zien met een Russische agent. Ook een militair werd opgepakt. De verdachte zou 6 verschillende bronnen hebben gehad, 4 ervan zijn actieve militairen. Het onderzoek gaat voort. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag en het kan tot 28 graden worden. Vanaf morgen minder wolken en stilaan warmer. Zaterdag is tot 32 graden mogelijk.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Sint-Michielsbrugge legt de stad binnenkort de grootste hondenlosloopzone in eigen beheer aan. De nieuwe zone wordt 3500 vierkante meter groot en komt er op vraag van buurtbewoners die een veilige plek willen waar honden vrij kunnen rondlopen. De losloopzone ligt in een groene besloten omgeving, omzoomd door heersters en laantjes met knottenwilligen. Ze wordt volledig omheind met draadgaas van 1,20 meter hoog en krijgt 2 toegangen met een sas. De site is bereikbaar via de Sint-Michielslaan en via de doorsteek tussen de Sint-Arnolduslaan en het Kloosterhof, waar het fiets- en wandelpad wordt vernieuwd. Er komt een zitbank en afvalband en de Koninklijke Hondenschool De Jonge Gezelschapshond reageert enthousiast. Schepen Frankie de Mon benadrukt dat zulke zones zowel het dierenwelzijn als het sociale contact in de wijk versterken. De aanleg kost €52.000 voor de verharding en €13.000 voor de omheining. In Sint-Kruis zijn maandagmiddag 2 wagens betrokken geraakt bij een verkeersongeval op het kruispunt van de Maalse Steenweg en de Vossensteert. De materiële schade was aanzienlijk. Een ambulance kwam ter plaatse om de inzittenden na te kijken, terwijl de politie de nodige vaststellingen deed en het verkeer regelde in afwachting van de takelwerken. Op de feestdag van Sint Godelieve lanceert Toerisme Vlaanderen een nieuwe podcastreeks over het levensverhaal van de Gistelse heilige. De sterke stem van Sint Godelieve telt 5 afleveringen, telkens hetzelfde verhaal, maar verteld vanuit een ander perspectief en afgestemd op een specifieke doelgroep. De reeks is vanaf vandaag gratis te beluisteren via Spotify en de website van Toerisme Vlaanderen. Sint Godelieve leefde in de 11e eeuw, werd uitgehuwelijkd, verstoten en uiteindelijk vermoord, maar bleef bekend om haar zorg voor armen en kwetsbaren. De podcast brengt dat erfgoed op een hedendaagse manier tot leven. De stemmen variëren van Alida Neslo voor kinderen en Ime de Noze voor tieners. De lancering vond plaats aan de Sint-Godelieve Abdij in Brugge, waar banners met QR-codes bezoekers naar de juiste aflevering leiden. Het ziet er naar uit dat het Brugs Handelscentrum VZW ook dit jaar weer de kerstmarkt in Brugge zal mogen organiseren. Daar was onduidelijkheid over gerezen. Eerder had de gemeenteraad goedgekeurd dat BHC ook de komende 10 jaar de kerstmarkt zou inkleden. Dat doen ze al 35 jaar. Maar de gouverneur floot de stad Brugge terug. Het had een marktbevraging moeten doen. Dat is nu gebeurd. BHC heeft volgens de stad nu het beste voorstel op papier gezet. Er is evenwel nog een stilstandperiode in acht te nemen. Gedurende 15 dagen is er nog beroep van andere kandidaten mogelijk. En tot slot nog wat handelsnieuws. In Brugge heeft kledingzaak Scotch en Soda in de Noordzandstraat definitief de deuren gesloten. De winkel bleef na het faillissement van de Nederlandse keten in 2024 nog een tijd open, maar sinds enkele weken is het hele pand leeggemaakt. Het gebouw, een 19e eeuws pand dat ooit deel uitmaakte van het Grand Hôtel du Sablon en bekend staat als de Vijf Torentjes, was een opvallende locatie voor de modeketen. Scotch en Soda had ooit 92 winkels in 5 Europese landen en zo'n 721 medewerkers. In België waren er op het hoogtepunt een 20-tal vestigingen.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.

Jong en dom, dat is Tino Marten natuurlijk in onze avondspits. Welkom thuis. Vandaag mocht hij alvast het tweede deel gaan openen. We gaan nog een uurtje door natuurlijk met een pak fijne muziek. We gaan er wat kleinkunst bij halen. Een fijne classic uit de jaren 80 straks. En we hebben natuurlijk ook onze dagdagelijkse uitzending op de regel. Naar het einde van dit uur sluiten we deze dinsdagse Welkom Thuis weer af met een klassieker recht van onder de naald. Van een vinyl plaatje met andere woorden uit 1979. Maar dat is alsof allemaal voor het komende uur. Eerst gaan we deze op je loslaten. En dan heb ik het over Charlene met een bosje rozen voor je moeder.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht een hele mooie zomeravond. Rustig, met langzaam dalende temperaturen. Laat in de avond pas gaan we weer onder de 20 graden. En tegen morgenochtend hebben we nog 14, 15 graden over. Eerst helder tot licht bewolkt. Later in de nacht mogelijk wat meer wolken en een zwakke wind erbij. Ook aan zee gaat die wind afnemen en komt uit een noordwestelijke tot later noordelijke richting. Alles is dus klaar om ons morgen weer in de startblokken te zetten voor weer een mooie zomerdag met opnieuw maxima die heel hoog gaan uitkomen. Het blijft maar zomeren. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: VBRO's Lief Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.
1: Sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultiem. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu super solden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.

0: Dit is de nieuwe single van Chris Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86. Of mail chrisclark@telenet.be.
1: Want ik kom binnen, wil ik jou beminnen.
0: Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.

0: Op het strand van Den Haan hebben de hulpdiensten vandaag een grote reddingsoefening gehouden. Daarbij werd ook een proefproject getest waarbij strandredders als first responders worden ingezet. Een tweede scenario simuleerde een aanvaring met een raft op zee. Hulpdiensten op zee, aan land en in de lucht namen deel. Marine Le Pen, boegbeeld van het uiterst rechtse Rassemblement National, is ook in beroep schuldig bevonden aan verduistering. Maar de strafmaat is aangepast. Ze zou 45 maanden niet verkiesbaar zijn in de plaats van eerst 5 jaar. En 30 maanden daarvan zijn met uitstel, waardoor de straf dus in de praktijk maar 15 maanden geldt. Ze moet dan waarschijnlijk wel campagne voeren voor de presidentsverkiezingen met een enkel band. Eerder had ze gezegd dat niet te willen doen. Naar verluid reageert Le Pen vanavond in het journaal van TF1 op de Franse TV. De hoofdverdachte van de bomaanslag in Monaco is dood teruggevonden in de buurt van Kiev in Oekraïne. De Oekraïense vrouw van 39 stond internationaal geseind voor onder meer poging tot moord. Ze werd verdacht van de aanslag waarbij een Oekraïense zakenman, zijn partner en zijn zoon zwaar gewond raakte. De omstandigheden van haar dood zijn nog onduidelijk. De politiediensten melden dat er al 2 verdachten zijn opgepakt in verband met haar dood. Het gaat om een officier van de militaire inlichtingendienst en een voormalige officier van de politiediensten. In Italië is een voormalige medewerker van de Italiaanse geheime dienst opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Hij zou gebruik hebben gemaakt van zijn diplomatieke onschendbaarheid om inlichtingen door te geven aan Rusland tegen betaling. Het Italiaanse parket heeft videobeelden vrijgegeven waarop de verdachte is te zien met een Russische agent. Ook een militair werd opgepakt. De verdachte zou 6 verschillende bronnen hebben gehad, 4 ervan zijn actieve militairen. Het onderzoek gaat voort. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag en het kan tot 28 graden worden. Vanaf morgen minder wolken en stilaan warmer. Zaterdag is tot 32 graden mogelijk.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
4: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
5: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
6: Dit is VBRO.

Sineke geniet steeds weer van elke dag. En met deze zomerse temperaturen vandaag en de komende dagen, ja, moeten we vooral genieten van het mooie weer. Maar ook wel een beetje op elkaar passen en op jezelf passen. Dus een slokje water nu en dan kan nooit geen kwaad. En misschien even een bezoekje brengen aan iemand die wel net iets minder mobiel geworden is bijvoorbeeld. Altijd mooi om dat ook voor elkaar te kunnen doen. Wij houden je alvast gezellig. En vooral gezelschap hier bij VBRO met de fijne muziek in het Nederlands. Met Marleen bijvoorbeeld.

0: Alsof het niets is. A Walk in the Park van Nick Straker Band. 1979 is onze uitschieter vandaag, of onze zijspoor naar het Engels. Maar vooral ook onze afsluiter voor deze dinsdagse Welkom Thuis. Donderdag dan zijn we terug met een nieuwe Welkom Thuis. En morgen ben ik er uiteraard met de VBRO Top 30. En nu is Geert Naastens nog in onze studio komen zitten. En Geert zal voor jullie nog even vooruitblikken naar de weersvoorspellingen voor de komende dagen. Terwijl ik hier alvast afscheid neem en tot morgen zeg. Geert, het woord is terug aan u.
1: De komende dagen blijft het zomer. Temperaturen scoren telkens heel erg hoog. Tussen 25 en 29, 30 graden landinwaarts zelfs. Met naar het weekend toe mogelijk weer tropische waardes. Alhoewel, we kunnen het ook eerder niet uitsluiten. Mogelijk zelfs donderdag, vrijdag. Want ook gisteren zag je dat die temperatuur hoger uitkwam dan in de verwachtingen zat. Heeft alles te maken met de droogte. De droogte zorgt ervoor dat de temperaturen nog hoger uitkomen dan op basis van weerkaarten verwacht kan worden. Omdat er, als er voldoende vocht in de bodem zit, verdamping plaatsvindt. En dat is een proces dat wat warmte onttrekt aan de lucht. Hoe droger je bodem echter, hoe meer zonne-energie gebruikt wordt voor temperatuuropwarming. En dat is wat gebeurt. Voorlopig ook volop zon. Af en toe is een paar wolkenvelden, maar de zon speelt de hoofdrol. En van neerslag is geen enkele sprake meer. Dit is Geert Naastens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: De nieuwe hittegolf die het KMI verwacht zal minder extreem zijn dan de vorige, maar kan wel een hele week duren. Pas volgende zaterdag zou het kwik onder de 25 graden duiken. De Franse gemeenschapsregering in ons land heeft haar crisiscel geactiveerd voor extra monitoring van bijvoorbeeld jeugdkampen. Code geel is al van kracht tot en met de nacht van zaterdag op zondag. In Zuid-Europa zal de hitte extremer zijn. In het oosten van Spanje, in de regio's Catalonië, Valencia en Aragon, geldt al 3 dagen code rood. Het kwik klom er vandaag al tot 42 graden. Turkije en de Verenigde Staten gaan na 12 jaar moeizame relaties opnieuw samenwerken op vlak van defensie. Dat hebben de presidenten Erdogan en Trump aangekondigd na een privéonderhoud in Ankara. Daar begint vanavond onder grote politiebewaking de NAVO-top met staats- en regeringsleiders. Zij zullen het vooral hebben over nieuwe verhoging van het defensiebudget bij de lidstaten. In Riemst in Limburg is een aanslag met een explosief gepleegd op een bestelwagen. Die raakte zwaar beschadigd, net als de voorzijde van een woning. De 4 bewoners waren erg geschrokken, maar bleven ongedeerd. Buurtbewoners zagen onbekenden een brandend voorwerp naar de bestelwagen gooien. Het parket onderzoekt de zaak. Rusland mag weer deelnemen aan de volgende Olympische Spelen. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité beslist. Het IOC nodigt wel geen Russische officials uit en de vlag en het volkslied blijven verboden. Het comité besliste ook 2 nieuwe sporten toe te laten op de winterspelen. Freeride en synchroomschaatsen. De Noordse combinatie, een mix van langlaufen en schansspringen, verdwijnt. Veldrijden heeft het niet gehaald als nieuwe discipline. 25 graden aan zee tot 30 elders. Vanavond en vannacht licht bewolkt en minima van 12 tot 18 graden. Morgen 27 graden en vooral zonnig aan zee. Vanaf donderdag boven 30 graden.
1: Nieuws uit je regio.
0: In Sint-Michielsbrugge legt de stad binnenkort de grootste hondenlosloopzone in eigen beheer aan. De nieuwe zone wordt 3500 vierkante meter groot en komt er op vraag van buurtbewoners die een veilige plek willen waar honden vrij kunnen rondlopen. De losloopzone ligt in een groene besloten omgeving, omzoomd door heersters en laantjes met knotwilligen. Ze wordt volledig omheind met draadgaas van 1,20 meter hoog en krijgt 2 toegangen met een sas. De site is bereikbaar via de Sint-Michielslaan en via de doorsteek tussen de Sint-Arnolduslaan en het Kloosterhof, waar het fiets- en wandelpad wordt vernieuwd. Er komt een zitbank en afvalmand en de Koninklijke Hondenschool De Jonge Gezelschapshond reageert enthousiast. Schepen Frankie de Mon benadrukt dat zulke zones zowel het dierenwelzijn als het sociale contact in de wijk versterken. De aanleg kost €52.000 voor de verharding en €13.000 voor de omheining. In Sint-Kruis zijn maandagmiddag 2 wagens betrokken geraakt bij een verkeersongeval op het kruispunt van de Maalse Steenweg en de Vossensteert. De materiële schade was aanzienlijk. Een ambulance kwam ter plaatse om de inzittenden na te kijken, terwijl de politie de nodige vaststellingen deed en het verkeer regelde in afwachting van de takelwerken. Op de feestdag van Sint Godelieve lanceert Toerisme Vlaanderen een nieuwe podcastreeks over het levensverhaal van de Gistelse heilige. De sterke stem van Sint Godelieve telt 5 afleveringen. Telkens hetzelfde verhaal, maar verteld vanuit een ander perspectief en afgestemd op een specifieke doelgroep. De reeks is vanaf vandaag gratis te beluisteren via Spotify en de website van Toerisme Vlaanderen. Sint Godelieve leefde in de 11e eeuw, werd uitgehuwelijkt, verstoten en uiteindelijk vermoord, maar bleef bekend om haar zorg voor armen en kwetsbaren. De podcast brengt dat erfgoed op een hedendaagse manier tot leven. De stemmen variëren van Alida Neslo voor kinderen en Ime de Noze voor tieners. De lancering vond plaats aan de Sint-Godelieve Abdij in Brugge, waar banners met QR-codes bezoekers naar de juiste aflevering leiden. Het ziet er naar uit dat het Brugs Handelscentrum VZW ook dit jaar weer de kerstmarkt in Brugge zal mogen organiseren. Daar was onduidelijkheid over gerezen. Eerder had de gemeenteraad goedgekeurd dat BHC ook de komende 10 jaar de kerstmarkt zou inkleden. Dat doen ze al 35 jaar. Maar de gouverneur floot de stad Brugge terug. Het had een marktbevraging moeten doen. Dat is nu gebeurd. BHC heeft volgens de stad nu het beste voorstel op papier gezet. Er is evenwel nog een stilstandperiode in acht te nemen. Gedurende 15 dagen is er nog beroep van andere kandidaten mogelijk. En tot slot nog wat handelsnieuws. In Brugge heeft kledingzaak Scotch & Soda in de Noordzandstraat definitief de deuren gesloten. De winkel bleef na het faillissement van de Nederlandse keten in 2024 nog een tijd open, maar sinds enkele weken is het hele pand leeggemaakt. Het gebouw, een 19e-eeuws pand dat ooit deel uitmaakte van het Grand Hôtel du Sablon en bekend staat als de Vijf Torentjes, was een opvallende locatie voor de modeketen. Scotch & Soda had ooit 92 winkels in 5 Europese landen en zo'n 721 medewerkers. In België waren er op het hoogtepunt een 20-tal vestigingen.
2: Na, na, na, na. Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick Beerna.

0: boekingen en meer info 0471-200-992. Of kijk op bernard-entertainment.be.
1: De verkeerde wachtzaal, die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be.

0: gaat die wind afnemen en komt uit een noordwestelijke tot later noordelijke richting. Alles is dus klaar om ons morgen weer in de startblokken te zetten voor weer een mooie zomerdag met opnieuw maxima die heel hoog gaan uitkomen. Het blijft maar zomeren. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht een hele mooie zomeravond. Rustig, met langzaam dalende temperaturen. Laat in de avond pas gaan we weer onder de 20 graden. En tegen morgenochtend hebben we nog 14, 15 graden over. Eerst helder tot licht bewolkt. Later in de nacht mogelijk wat meer wolken. En een zwakke wind erbij. Ook aan zee.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.
5: Ik

Joosten met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Joosten, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.joosten-music.be.

0: De nieuwe hittegolf die het KMI verwacht zal minder extreem zijn dan de vorige, maar kan wel een hele week duren. Pas volgende zaterdag zou het kwik onder de 25 graden duiken. De Franse gemeenschapsregering in ons land heeft haar crisiscel geactiveerd voor extra monitoring van bijvoorbeeld jeugdkampen. Code geel is al van kracht tot en met de nacht van zaterdag op zondag. In Zuid-Europa zal de hitte extremer zijn. In het oosten van Spanje, in de regio's Catalonië, Valencia en Aragon, geldt al 3 dagen code rood. Het kwik klom er vandaag al tot 42 graden. Turkije en de Verenigde Staten gaan na 12 jaar moeizame relaties opnieuw samenwerken op vlak van defensie. Dat hebben de presidenten Erdogan en Trump aangekondigd na een privéonderhoud in Ankara. Daar begint vanavond onder grote politiebewaking de NAVO-top met staats- en regeringsleiders. Zij zullen het vooral hebben over nieuwe verhoging van het defensiebudget bij de lidstaten. In Riemst in Limburg is een aanslag met een explosief gepleegd op een bestelwagen. Die raakte zwaar beschadigd, net als de voorzijde van een woning. De 4 bewoners waren erg geschrokken, maar bleven ongedeerd. Buurtbewoners zagen onbekenden een brandend voorwerp naar de bestelwagen gooien. Het parket onderzoekt de zaak. Rusland mag weer deelnemen aan de volgende Olympische Spelen. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité beslist. Het IOC nodigt wel geen Russische officials uit en de vlag en het volkslied blijven verboden. Het comité besliste ook 2 nieuwe sporten toe te laten op de winterspelen. Freeride en synchroomschaatsen. De Noordse combinatie, een mix van langlaufen en schansspringen, verdwijnt. Veldrijden heeft het niet gehaald als nieuwe discipline. 25 graden aan zee tot 30 elders. Vanavond en vannacht licht bewolkt en minima van 12 tot 18 graden. Morgen 27 graden en vooral zonnig aan zee. Vanaf donderdag boven 30 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Philip Daze.
3: Ik ben gek op jou, Tikero.
1: Aurélie.
2: Hier schijnt de liefde, kom, dans met mij.
1: En ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
4: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
5: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relax zetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
6: A presto da Mobili Consortio.
7: Opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sani Centrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
8: Dit

Temperaturen blijven hoog scoren. Gisteren, vandaag, de komende dagen telkens maxima tussen 25 en 30 graden, alsof het niks is, met heel veel zon daarbij. Af en toe is een paar wolken die doortrekken. De algemene luchtdrukverdeling is een Azorenuitloper die richting onze regio ligt. Maar die is niet sterk genoeg om af en toe niet eens een staartje van een storing te laten passeren. Hoewel dat eigenlijk in de praktijk enkel maar neerkomt op tijdelijk eens wat meer wind en eens wat meer wolkenvelden die passeren. Maar de zon speelt telkens de hoofdrol. Temperaturen blijven heel erg hoog scoren, tussen 25 en 30 graden. Aan zee telkens ietsje minder, maar ook daar echt hoge temperaturen. En hoe dieper landinwaarts, hoe meer die oplopen. Mogelijk noteren we een hittegolf. Op heel veel plekken hadden we gisteren al een 30er, een beetje onverwacht. En ook de komende dagen kan dat eruit rollen. Niet voor vandaag en morgen, dat zal iets getemperd zijn. Maar dan zeker de dagen nadien kan die temperatuur echt hoog oplopen en kunnen we gemakkelijk weer naar maxima van 30 graden gaan. Als dat niet lukt tijdens de werkweek, dan zou dat in het weekend wel kunnen lukken. Dus voorlopig zitten we gebeiteld voor een hele reeks hoogzomerse dagen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: De nieuwe hittegolf die het KMI verwacht zal minder extreem zijn dan de vorige, maar kan wel een hele week duren. Pas volgende zaterdag zou het kwik onder de 25 graden duiken. De Franse gemeenschapsregering in ons land heeft haar crisiscel geactiveerd voor extra monitoring van bijvoorbeeld jeugdkampen. Code geel is al van kracht tot en met de nacht van zaterdag op zondag. In Zuid-Europa zal de hitte extremer zijn. In het oosten van Spanje, in de regio's Catalonië, Valencia en Aragon, geldt al 3 dagen code rood. Het kwik klom er vandaag al tot 42 graden. Turkije en de Verenigde Staten gaan na 12 jaar moeizame relaties opnieuw samenwerken op vlak van defensie. Dat hebben de presidenten Erdogan en Trump aangekondigd na een privéonderhoud in Ankara. Daar begint vanavond onder grote politiebewaking de NAVO-top met staats- en regeringsleiders. Zij zullen het vooral hebben over nieuwe verhoging van het defensiebudget bij de lidstaten. In Riemst in Limburg is een aanslag met een explosief gepleegd op een bestelwagen. Die raakte zwaar beschadigd, net als de voorzijde van een woning. De 4 bewoners waren erg geschrokken, maar bleven ongedeerd. Buurtbewoners zagen onbekenden een brandend voorwerp naar de bestelwagen gooien. Het parket onderzoekt de zaak. Rusland mag weer deelnemen aan de volgende Olympische Spelen. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité beslist. Het IOC nodigt wel geen Russische officials uit en de vlag en het volkslied blijven verboden. Het comité besliste ook 2 nieuwe sporten toe te laten op de winterspelen. Freeride en synchroomschaatsen. De Noordse combinatie, een mix van langlaufen en schansspringen, verdwijnt. Veldrijden heeft het niet gehaald als nieuwe discipline. 25 graden aan zee tot 30 elders. Vanavond en vannacht licht bewolkt en minima van 12 tot 18 graden. Morgen 27 graden en vooral zonnig aan zee. Vanaf donderdag boven 30 graden.
1: Nieuws uit je regio.
0: In Sint-Michielsbrugge legt de stad binnenkort de grootste hondenlosloopzone in eigen beheer aan. De nieuwe zone wordt 3500 vierkante meter groot en komt er op vraag van buurtbewoners die een veilige plek willen waar honden vrij kunnen rondlopen. De losloopzone ligt in een groene besloten omgeving, omzoomd door heersters en laantjes met knottenwilligen. Ze wordt volledig omheind met draadgaas van 1,20 meter hoog en krijgt 2 toegangen met een sas. De site is bereikbaar via de Sint-Michielslaan en via de doorsteek tussen de Sint-Arnolduslaan en het Kloosterhof, waar het fiets- en wandelpad wordt vernieuwd. Er komt een zitbank en afvalmand en de Koninklijke Hondenschool De Jonge Gezelschapshond reageert enthousiast. Schepen Frankie de Mon benadrukt dat zulke zones zowel het dierenwelzijn als het sociale contact in de wijk versterken. De aanleg kost €52.000 voor de verharding en €13.000 voor de omheining. In Sint-Kruis zijn maandagmiddag 2 wagens betrokken geraakt bij een verkeersongeval op het kruispunt van de Maalse Steenweg en de Vossensteert. De materiële schade was aanzienlijk. Een ambulance kwam ter plaatse om de inzittenden na te kijken, terwijl de politie de nodige vaststellingen deed en het verkeer regelde in afwachting van de takelwerken. Op de feestdag van Sint-Godelieve lanceert Toerisme Vlaanderen een nieuwe podcastreeks over het levensverhaal van de Gistelse heilige. De sterke stem van Sint-Godelieve telt 5 afleveringen. Telkens hetzelfde verhaal, maar verteld vanuit een ander perspectief en afgestemd op een specifieke doelgroep. De reeks is vanaf vandaag gratis te beluisteren via Spotify en de website van Toerisme Vlaanderen. Sint-Godelieve leefde in de 11e eeuw, werd uitgehuwelijkt, verstoord en uiteindelijk vermoord, maar bleef bekend om haar zorg voor armen en kwetsbaren. De podcast brengt dat erfgoed op een hedendaagse manier tot leven. De stemmen variëren van Alida Neslo voor kinderen en Ime de Noze voor tieners. De lancering vond plaats aan de Sint-Godelieve Abdij in Brugge, waar banners met QR-codes bezoekers naar de juiste aflevering leiden. Het ziet er naar uit dat het Brugs Handelscentrum VZW ook dit jaar weer de kerstmarkt in Brugge zal mogen organiseren. Daar was onduidelijkheid over gerezen. Eerder had de gemeenteraad goedgekeurd dat BHC ook de komende 10 jaar de kerstmarkt zou inkleden. Dat doen ze al 35 jaar. Maar de gouverneur floot de stad Brugge terug. Het had een marktbevraging moeten doen. Dat is nu gebeurd. BHC heeft volgens de stad nu het beste voorstel op papier gezet. Er is evenwel nog een stilstandperiode in acht te nemen. Gedurende 15 dagen is er nog beroep van andere kandidaten mogelijk. En tot slot nog wat handelsnieuws. In Brugge heeft kledingzaak Scotch en Soda in de Noordzandstraat definitief de deuren gesloten. De winkel bleef na het faillissement van de Nederlandse keten in 2024 nog een tijd open, maar sinds enkele weken is het hele pand leeggemaakt. Het gebouw, een 19e eeuws pand dat ooit deel uitmaakte van het Grand Hôtel du Sablon en bekend staat als de Vijf Torentjes, was een opvallende locatie voor de modeketen. Scotch en Soda had ooit 92 winkels in 5 Europese landen en zo'n 721 medewerkers. In België waren er op het hoogtepunt een 20-tal vestigingen.

0: boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86. Of mail Chris Kwaak at telenet.be.
1: Want ik kom binnen, wil ik jou beminnen.
0: Chris Kwaak, ook via Facebook, Messenger en Instagram.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de VBRO.

0: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: De nieuwe hittegolf die het KMI verwacht zal minder extreem zijn dan de vorige, maar kan wel een hele week duren. Pas volgende zaterdag zou het kwik onder de 25 graden duiken. De Franse gemeenschapsregering in ons land heeft haar crisiscel geactiveerd voor extra monitoring van bijvoorbeeld jeugdkampen. Code geel is al van kracht tot en met de nacht van zaterdag op zondag. In Zuid-Europa zal de hitte extremer zijn. In het oosten van Spanje, in de regio's Catalonië, Valencia en Aragon geldt al 3 dagen code rood. Het kwik klom er vandaag al tot 42 graden. Turkije en de Verenigde Staten gaan na 12 jaar moeizame relaties opnieuw samenwerken op vlak van defensie. Dat hebben de presidenten Erdogan en Trump aangekondigd na een privéonderhoud in Ankara. Daar begint vanavond onder grote politiebewaking de NAVO-top met staats- en regeringsleiders. Zij zullen het vooral hebben over nieuwe verhoging van het defensiebudget bij de lidstaten. In Riemst in Limburg is een aanslag met een explosief gepleegd op een bestelwagen. Die raakte zwaar beschadigd, net als de voorzijde van een woning. De 4 bewoners waren erg geschrokken, maar bleven ongedeerd. Buurtbewoners zagen onbekenden een brandend voorwerp naar de bestelwagen gooien. Het parket onderzoekt de zaak. Rusland mag weer deelnemen aan de volgende Olympische Spelen. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité beslist. Het IOC nodigt wel geen Russische officials uit en de vlag en het volkslied blijven verboden. Het comité besliste ook 2 nieuwe sporten toe te laten op de winterspelen. Freeride en synchroomschaatsen. De Noordse combinatie, een mix van langlaufen en schansspringen, verdwijnt. Veldrijden heeft het niet gehaald als nieuwe discipline. 25 graden aan zee tot 30 elders. Vanavond en vannacht licht bewolkt en minima van 12 tot 18 graden. Morgen 27 graden en vooral zonnig aan zee. Vanaf donderdag boven 30 graden.
2: Op zondagnamiddag 2 augustus in de

0: tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: De nieuwe hittegolf die het KMI verwacht zal minder extreem zijn dan de vorige, maar kan wel een hele week duren. Pas volgende zaterdag zou het kwik onder de 25 graden duiken. De Franse gemeenschapsregering in ons land heeft haar crisiscel geactiveerd voor extra monitoring van bijvoorbeeld jeugdkampen. Code geel is al van kracht tot en met de nacht van zaterdag op zondag. In Zuid-Europa zal de hitte extremer zijn. In het oosten van Spanje, in de regio's Catalonië, Valencia en Aragon geldt al 3 dagen code rood. Het kwik klom er vandaag al tot 42 graden. Turkije en de Verenigde Staten gaan na 12 jaar moeizame relaties opnieuw samenwerken op vlak van defensie. Dat hebben de presidenten Erdogan en Trump aangekondigd na een privéonderhoud in Ankara. Daar begint vanavond onder grote politiebewaking de NAVO-top met staats- en regeringsleiders. Zij zullen het vooral hebben over nieuwe verhoging van het defensiebudget bij de lidstaten. In Riemst in Limburg is een aanslag met een explosief gepleegd op een bestelwagen. Die raakte zwaar beschadigd, net als de voorzijde van een woning. De 4 bewoners waren erg geschrokken, maar bleven ongedeerd. Buurtbewoners zagen onbekenden een brandend voorwerp naar de bestelwagen gooien. Het parket onderzoekt de zaak. Rusland mag weer deelnemen aan de volgende Olympische Spelen. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité beslist. Het IOC nodigt wel geen Russische officials uit en de vlag en het volkslied blijven verboden. Het comité besliste ook 2 nieuwe sporten toe te laten op de winterspelen. Freeride en synchroomschaatsen. De Noordse combinatie, een mix van langlaufen en schansspringen, verdwijnt. Veldrijden heeft het niet gehaald als nieuwe discipline. 25 graden aan zee tot 30 elders. Vanavond en vannacht licht bewolkt en minima van 12 tot 18 graden. Morgen 27 graden en vooral zonnig aan zee. Vanaf donderdag boven 30 graden.
1: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van

nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
1: A presto da Mobili Consortio.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet.

Sedert de voorbije 10, 15 jaar is er op onze wereldbol zoveel veranderd en gemoderniseerd dat wij nu toch weer stilaan gaan verlangen naar de gewone dingen en het leven zoals het vroeger was. Vaak denk ik wel eens terug aan mijn geboortedorp Gierle en dan vertel ik over mijn jeugd aan mijn kinderen. Natuurlijk met een beetje heimwee naartoe. Het was zomer toen, de zon stond hoog en de lucht was blauw. En we dachten nog dat het allemaal wel zo blijven zou.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Na een sensationele 8e finale op het WK voetbal heeft Argentinië zich geplaatst bij de laatste 8. Net als tegen Kaapverdië kroop het ook nu tegen Egypte door het oog van de naald. Na een uur stonden de Egyptenaren 0-2 voor, toch draaide Argentinië dat nog om in een 3-2 overwinning. De goals waren van Romero, Messi en Fernandes. De man van Albanese origine die afgelopen weekend ex-profvoetballer Karel Snoeks in coma sloeg na een geval van verkeersagressie in Turnhout, mag de cel verlaten. De raadkamer laat hem de rest van zijn hechtenis thuis uitzitten met een enkelband. De man van 35 ontkent de feiten niet, maar is volgens zijn advocaten nooit eerder met justitie in aanraking gekomen. De toestand van Snoeks is intussen stabiel, maar nog steeds zorgwekkend. Op het Rampage Open Air Festival in Lommel in Limburg de voorbije dagen heeft de politie 260 festivalgangers met drugs betrapt. Dat zijn er heel wat meer dan vorig jaar, terwijl er 11.000 bezoekers minder waren. Al wie op drugsbezit betrapt is, kreeg een minnelijke schikking. Er is voor €55.000 aan boetes geïnd. Ook bij verkeerscontroles na afloop testen 23 bestuurders positief op drugs. Zij zijn hun rijbewijs kwijt voor 15 dagen. In het Verenigd Koninkrijk stapt Nigel Farage van het radicaal-rechtse Reform UK op als parlementslid in het Lagerhuis. Hij stelt zich meteen kandidaat voor een nieuwe verkiezingsronde in zijn district. Zo wil hij zijn kiezers laten beslissen over zijn lot. Farage ligt al even onder vuur omdat hij grote sommen donaties aan de partij niet had aangegeven. Hij maakt zich sterk dat zijn kiezers de media-hetsen tegen hem, zoals hij dat noemt, zullen veroordelen. In de Ronde van Frankrijk heeft voormalig wereldkampioen Mats Pedersen de vierde rit gewonnen voor zijn ploeggenoot Quinn Simmons. Voor Pedersen was het zijn derde toerritzege ooit. Dit seizoen ging zijn hele voorjaar verloren door een zware val. Onze landgenoot Ramses de Bruyne finishte vijfde. De Noord Thorstein Traen, die ook in de kopgroep zat, is de nieuwe leider. De nacht is droog en licht bewolkt bij minima van 12 tot 19 graden. Morgen 27 graden en flink wat zon. Vanaf donderdag boven de 30 graden.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet.

uit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog.

neem een sigaret. Ik doe een eerste trek die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier. Waarop

s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is onbeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nog al tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

Hij was slecht en had een tik. Hij troonde haar mee naar zijn zondige flat en liet zijn verzameling zien. Postzegels. Hij dempte het licht en ook zijn stem. En zei toen, zeg, wil je misschien een glaasje Madeira, my dear? Dat drink je toch voor je plezier? Ja, ik wil je niet dwingen als je dat soms dacht. Nee, geen alcohol op dit uur van de nacht. Maar een glaasje Madeira, my dear.

al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Ze ontknoopte haar jas bij het zevende glas.

gaat goed. En greep haastig de half lege fles. Een glaasje Madeira, my dear. Ik heb nog een heel mandflesje hier. En is het eenmaal open, dan blijft het niet goed. Dus drink maar eens uit, dan slaap je straks goed. Een glaasje Madeira, my dear. Dat is toch veel chiquer dan bier. Ikzelf, ik drink weinig, de hemel zij dank. Er gaan weken voorbij, zonder één druppel drank. Ik heb al zoveel al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Paradigida, taradadada, taradidididé, paradidididé. Ah, toen dacht ze bedrukt, net toen hij dacht het lukt, wat haar ma haar op het hart had gedrukt. Ga nooit naar een vent die je nauwelijks kent, en ga nooit naar zijn appartement. Ze rende in paniek met haar jas naar de deur, vloog 8 trappen af naar beneden. Ze rustte wat uit naast de deur van de lift, die hij met een ruk opende. Een glaasje Madeira.

een trap af. Een glaasje Madeira, my dear. Het klonk haar nog na als een snier. Maar toen ze de volgende morgen heel vroeg met een lach op de lippen de ogen opsloeg, sprak de baard aan haar oorlaal het zo'n kegel van bier. Een glaasje Madeira, my dear.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: Na een sensationele achtste finale op het WK voetbal heeft Argentinië zich geplaatst bij de laatste acht. Net als tegen Kaapverdië kroop het ook nu tegen Egypte door het oog van de naald. Na een uur stonden de Egyptenaren 0-2 voor, toch draaide Argentinië dat nog om in een 3-2 overwinning. De goals waren van Romero, Messi en Fernandes. De man van Albanese origine die afgelopen weekend ex-profvoetballer Karel Snoeks in coma sloeg na een geval van verkeersagressie in Turnhout, mag de cel verlaten. De raadkamer laat hem de rest van zijn hechtenis thuis uitzitten met een enkelband. De man van 35 ontkent de feiten niet, maar is volgens zijn advocaten nooit eerder met justitie in aanraking gekomen. De toestand van Snoeks is intussen stabiel, maar nog steeds zorgwekkend. Op het Rampage Open Air Festival in Lommel in Limburg de voorbije dagen heeft de politie 260 festivalgangers met drugs betrapt. Dat zijn er heel wat meer dan vorig jaar, terwijl er 11.000 bezoekers minder waren. Al wie op drugsbezit betrapt is, kreeg een minnelijke schikking. Er is voor €55.000 aan boetes geïnd. Ook bij verkeerscontroles na afloop testen 23 bestuurders positief op drugs. Zij zijn hun rijbewijs kwijt voor 15 dagen. In het Verenigd Koninkrijk stapt Nigel Farage van het radicaal-rechtse Reform UK op als parlementslid in het Lagerhuis. Hij stelt zich meteen kandidaat voor een nieuwe verkiezingsronde in zijn district. Zo wil hij zijn kiezers laten beslissen over zijn lot. Farage ligt al even onder vuur omdat hij grote sommen donaties aan de partij niet had aangegeven. Hij maakt zich sterk dat zijn kiezers de media-hetsen tegen hem, zoals hij dat noemt, zullen veroordelen. In de Ronde van Frankrijk heeft voormalig wereldkampioen Mats Pedersen de vierde rit gewonnen voor zijn ploeggenoot Quinn Simmons. Voor Pedersen was het zijn derde toerritzege ooit. Dit seizoen ging zijn hele voorjaar verloren door een zware val. Onze landgenoot Ramses de Bruyne finishte vijfde. De Noor Thorstein Traen, die ook in de kopgroep zat, is de nieuwe leider. De nacht is droog en licht bewolkt bij minima van 12 tot 19 graden. Morgen 27 graden en flink wat zon. Vanaf donderdag boven de 30 graden.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

Kijk op www.vwro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

kom niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Na een sensationele achtste finale op het WK voetbal heeft Argentinië zich geplaatst bij de laatste acht. Net als tegen Kaapverdië kroop het ook nu tegen Egypte door het oog van de naald. Na een uur stonden de Egyptenaren 0-2 voor, toch draaide Argentinië dat nog om in een 3-2 overwinning. De goals waren van Romero, Messi en Fernandes. De man van Albanese origine die afgelopen weekend ex-profvoetballer Karel Snoeks in coma sloeg na een geval van verkeersagressie in Turnhout, mag de cel verlaten. De raadkamer laat hem de rest van zijn hechtenis thuis uitzitten met een enkelband. De man van 35 ontkent de feiten niet, maar is volgens zijn advocaten nooit eerder met justitie in aanraking gekomen. De toestand van Snoeks is intussen stabiel, maar nog steeds zorgwekkend. Op het Rampage Open Air Festival in Lommel in Limburg de voorbije dagen heeft de politie 260 festivalgangers met drugs betrapt. Dat zijn er heel wat meer dan vorig jaar, terwijl er 11.000 bezoekers minder waren. Al wie op drugsbezit betrapt is, kreeg een minnelijke schikking. Er is voor €55.000 aan boetes geïnd. Ook bij verkeerscontroles na afloop testen 23 bestuurders positief op drugs. Zij zijn hun rijbewijs kwijt voor 15 dagen. In het Verenigd Koninkrijk stapt Nigel Farage van het radicaal-rechtse Reform UK op als parlementslid in het Lagerhuis. Hij stelt zich meteen kandidaat voor een nieuwe verkiezingsronde in zijn district. Zo wil hij zijn kiezers laten beslissen over zijn lot. Farage ligt al even onder vuur omdat hij grote sommen donaties aan de partij niet had aangegeven. Hij maakt zich sterk dat zijn kiezers de media-hetsen tegen hem, zoals hij dat noemt, zullen veroordelen. In de Ronde van Frankrijk heeft voormalig wereldkampioen Mats Pedersen de vierde rit gewonnen voor zijn ploeggenoot Quinn Simmons. Voor Pedersen was het zijn derde toerritzege ooit. Dit seizoen ging zijn hele voorjaar verloren door een zware val. Onze landgenoot Ramses de Bruyne finishte vijfde. De Noord-Torstein Traen, die ook in de kopgroep zat, is de nieuwe leider.